0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen, want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. En goed nieuws voor de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Na meer dan 240 dagen onafgebroken op missie te zijn geweest, varen ze nu eindelijk naar huis. Aan boord zou nauwelijks vers eten meer zijn en het is er smerig. Een ander vliegdekschip neemt de missie bij Iran nu over. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend gaat het wel weer regenen. En dan krijgen we wisselvallig weer dat de hele dag aanhoudt. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.
9: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.
10: Ja,

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.

0: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt, kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En op het Indonesische eiland Bali is een 26-jarige Zwitser veroordeeld tot een jaar cel. Hij had namelijk de heilige feestdag voor de stilte verstoord. Iedereen op Bali is dan stil, winkels zijn dicht en er is geen vervoer van en naar Bali. De man ging ondanks waarschuwingen toch de straat op, filmde alles terwijl hij erover klaagde en werd toen opgepakt. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
8: Is de muziek van Radio NL.
9: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
8: Radio NL.
10: Ja, zeg.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daan Langkamp. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. De rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jette en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt op dit moment teruggebracht naar waar hij vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Eigenlijk zou de Dakota in 2012 al terugkomen naar Aviodroom, maar dat werd toch wat langer. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Dit is Radio NL.
1: Is de muziek van Radio NL.
7: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL. Ja.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In Sittard heeft een agent een man in zijn been geschoten, vlak voor het politiebureau. Het is niet bekend wat er precies aan de hand was, alleen dat het om een verdachte situatie ging. De 34-jarige man uit Nijmegen is aangehouden, naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schieten van de agent. De huizenmarkt wordt steeds krapper voor alleenstaande mensen die een normaal inkomen hebben, maar geen spaargeld, erfenis of overwaarde van een ander huis. Er staat meer te koop, maar dat is bijna nooit te betalen voor deze groep. In heel Nederland staan er volgens het AD maar 1000 huizen te koop die wel betaalbaar zijn voor ze. Juridisch gedonder tussen kopers en verkopers van auto's en motoren komt steeds vaker voor. Ze worden het bijvoorbeeld niet eens over slecht werkende software of kapotte elektronica. Verzekeraars en brandsorganisatie BOVAG zien een toename. BOVAG ziet ook dat klanten vaker een juridische klachtenbrief door AI laten schrijven. En een prima resultaat voor Ajax in de play-offs voor Europees voetbal. Het versloeg in Zwitserland Sion met 4-2. Veel fans waren trouwens boos. Ze konden de wedstrijd alleen voor €5 bekijken via streamingsplatform Kijk. Maar het lag er het eerste kwartier uit. FC Twente speelde ook nog en verloor thuis met 1-0 van Karabach. Het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar soms ook felle buien met onweer. Het wordt niet warm, maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Zo.
1: Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Daan. Het is warm, hè? Dan zoeken we toch even verkoeling op.
5: Oh ja?
4: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
5: Goeie, Daan.
4: Doe mij maar een raket.
6: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
6: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
14: Ja, goedemorgen. Iets over zes op deze vrijdagochtend. 21 augustus vandaag. Laatste werkdagje van de week alweer. En dan is het weekend, jongens. Show, hé. Vanaf aanstaande maandag dan regio Zuid, dat ook alweer geen vakantie heeft. Dus het is bijna in heel Nederland binnenkort weer zo goed als normaal. Hè? Dat is ook wel even prima. Dat is ook wel even goed. Op dit moment in elk geval nog erg rustig onderweg. Namens de ANWB 0 kilometer aan vertraging. Volgens de ANWB 0 kilometer aan vertraging. Betekent dat wij kunnen beginnen met het ochtendprogramma op deze vrolijke vrijdag.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Naast van Dijk! Met zometeen als allereerste na zessen muziek van Danny Panadero. Eventjes naar zijn autopaleis.
15: Dit is de muziek van Radio NL.
16: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
15: Radio NL. Ja,

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goeiemorgen. 6:10 op de vrolijke vrijdag 21 augustus is het alweer vandaag. Met vandaag een minder regenachtige start dan afgelopen dagen. Vanochtend is er zelfs nog een afwisseling van zon en wolken. Ja, je zou het niet denken, het is nog donker natuurlijk, maar... In het binnenland is het eerst nog op veel plaatsen droog. In de loop van de morgen dan komen er steeds meer buien en trekken er vanmiddag ook buien over. Soms met een klapje onweer. De temperatuur is ongeveer, net als afgelopen dagen, een graadje of 20. Maar van het weekend zien we de zon wat vaker. Hè? Dat is eventjes het positieve om het weer mee af te sluiten. Gaan we even naar het nieuws van deze vrijdag, de 21ste. Het gaat over de A50, want overhangende takken leiden nog wekenlang tot file. Wat is daar nou het probleem op de A50? Bij Wolfhezen, daar is een spitsstrook. En met die spitsstrook is op zich niks mis, maar met de camera die dat in de gaten houdt wel. Het protocol bij Rijkswaterstaat is op het moment dat de camera's geen spitsstrook kunnen monitoren, dan gaat de spitsstrook ook daadwerkelijk niet open. En dat is nu dus het geval op die A50 bij Wolfhezen. Niet omdat er een storing in de camera zit, maar omdat er takken voor hangen. Ja, dat is dan toch een dingetje. Dus dan gaat die spitsstrook die gaat dus niet open. Betekent dus extra vertraging. Dan denk je, ah joh, hé, dan snoei je dat eventjes weg. Maar welkom in Nederland, daar moet eerst een ecoloog bij kijken. Dus dat gebeurt volgende week. Dan gaat een ecoloog kijken. Hè, die schrijft dan zijn of haar rapportje. Die gaat dan zeggen of het wel of niet mag. Nou, waarschijnlijk mag het wel. En dan kan de aannemer beginnen met snoeien. En dan denk je, nou, stelletje amateurs, hè, dat kan misschien bij de eerste keer gebeuren, maar het was vorig jaar exact hetzelfde zo. Dus hebben ze ervan geleerd? Nee. Komende 3 weken kan je daar nog wel last van hebben daar op de A50. Andere zaken dan. De gamewereld is in de ban van GTA 6. GTA 6, het lijkt de grootste game ooit te worden dat uitkomt. Niet fysiek op een cd'tje, op een dvd'tje of op een schijfje. En daar zijn nogal heel wat gamers boos om. Zal misschien ook wel een reden zijn van een grote lek. Want heel veel beelden van dat spel worden op dit moment gedeeld. Terwijl volgende week eigenlijk pas de allereerste echte beelden online moeten gaan komen. Dat doen ze in samenwerking met Netflix. En de gamewereld staat nu dus zo goed als op zijn kop. En eigenlijk zo goed als iedereen staat aan de kant van de lekker. Hè, zo heet het dan, de lekker. Het lijkt erop dat hij een echt spel in handen heeft. Een speelbaar spel. Hoe? Dat is alleen nog even de vraag. Ja, en natuurlijk de scholen die zijn begonnen in de regio Noord. Regio Zuid, wat aankomende maandag dan weer richting de banken mag gaan. Er zijn zorgen om fietskunsten van de brugklassers. Want ze hebben te weinig inzicht in het verkeer. Nou meldt het AD dat de ouders ze misschien minder vaak met de auto naar school moeten brengen. Hè? Krijgen ze wat meer inzicht van.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Lijkt me dan een klein beetje een sneeuwbaleffect, want dan komen ze dus steeds vaker op de fiets. Hè? Slechter inzicht, maar goed, dat moeten ze ook een keertje gaan leren natuurlijk.

0: Goedemorgen, Lars. Lekker bakje koffie. Vrijdag, lekker weekend.
1: Begin je dag met Radio NL. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: De Sowieso Ochtendshow met Lars.
1: Met Lars.

0: Edwin Bos en zijn weekend zojuist bij Radio NL op de vrijdagmorgen natuurlijk. Vrolijke vrijdag is het vandaag. Staat op de agenda en op de kalender. Ad, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.

0: tafel met deze spreuk.
1: Nou.
0: Misschien is het wel tijd om je negatieve achter je te laten. En de positieve veranderingen te verwelkomen. En dan zou ik zeggen, focus op het weekend. Nou mensen, ik wens jullie allemaal een heel fijne vrijdag. En toch zeker een heel prettig weekend. En ik zou zeggen, welterusten.
1: Ah, altijd welterusten, lekker weekend. En dan spreken we elkaar maandag weer. Gaan we eens even verder duiken bij ons in de app, want we hebben er zin.

0: zijn goed gemutst. Hè? De muts ben je toch ook bijna nodig. Dus dat aan zich, hè, ze hebben het goed voor elkaar vandaag. 21 augustus. Zometeen hebben we wat te vertellen over zomerhits. Ja, zeker. Ik mag daar pas vanaf 6:30 wat over vertellen eigenlijk. Maar ik denk, ja, hè, wat maken die 5 minuten nou uit? Dus dat zal ik je zo meteen eventjes laten horen wat daarvan de bedoeling is in elk geval. Gaan we eerst eventjes naar Koevoorde. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Lasje en alle luisteraars en jullie. Goedemorgen. Daar is hij weer, de Snacky Friday. Weer een werkweek naar de knappen. Hartstikke idee. Het weekend komt er weer aan. Het wordt weer iets beter van het weekend. Dus we gaan er weer voor. Volgende week wordt het weer lekker warm. Dus wordt weer zweet volgende week. Hatsie. Ik heb een mine voor het weekend in de knopen. En ik op die.
0: Nou.
1: Boter bij de vis. Iedereen weer altijd boter bij de vis.
0: Ja, dit is een diertje.
1: Ook een vent die naar de maan geschoten is. Die wil boter bij de vis.
0: Ja,
1: jongens, wens vandaag een heel goed weekend. En maak er wat moois van. Yo, yo, yo, laatste idee laten.
0: Ik moet dit misschien heel even kort toelichten. Gisteren, vlak voor het keuzemoment, had iemand een vraag naar het achtergrondmuziekje wat we daar altijd gebruiken. En ik weet niet waarom, maar daar heb ik toen toelichting op gegeven. Dat is namelijk een Duitse plaat, Zucker im Café. Dat wordt daar dan op gezongen. En ik heb het Duitse liedje eventjes laten horen. En toen zei de molle, die zei van... Ja, maar hallo, dat is ook gewoon een Nederlandstalige. Dat is gewoon boter bij de vis, zegt hij.
1: Boter dus bij de vis.
0: Dat is hetzelfde. Dat zit dus hierop ergens.
1: Boter bij de vis.
0: Ja.
1: Iedereen wil altijd boter bij de vis.
0: Nou goed. Dat is voor onze de molle. Nou is het liedje van deze vrijdagochtend. Dat staat goed genoteerd, maar hij komt niet in het keuzemoment vandaag. Dat is bij deze beloofd. Met de boter bij de vis. Ja, goed. Abby van Brian, goedemorgen. Bijna weekend. Even wat kabeltjes lieren vandaag. Vanmiddag een biertje drinken. Lekker weekend. Goed weekend, Lars. Dankjewel. En succes vandaag. Brian dan. Oh, we naar Almelo. Koeno, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars. Hier Koeno zingen en teel zetten. Ja, ja, Lars. Ik moet vandaag op een vrijdag werken.
0: Nou.
2: En helemaal naar dronten. Dus daar ben ik helemaal niet gewend. Maar ja, ik moet een paar muurtjes maken voor zzp'ers. Dus in de badkamer. Dat doe lekker rustig aan. Even naar de snacky vanmiddag. En dan komt dat helemaal goed. Ik zeg, mensen, maak er een mooie dag van. Dat doe ik ook. Het is niet anders. Dus ik zeg, groetjes en tot maandag.
0: Tot maandag. Nou dan. Kan je ook eens merken hoe gezellig de vrijdag is, Koeno. Hey. Dan komt hij volgende week weer, denk ik.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Goedemorgen, Lexie, luisteraars. Hier is Trucker Timmy weer uit de Rapel. Onderweg naar Roosal. Hey, iedereen een hele vrolijke vrijdag gewenst. En wish you next time out.
0: Een mooie dag, inderdaad. Kijk eens, dan over datgene wat ik eigenlijk pas vanaf 6:30 mag vertellen. Maar ja, zoals gezegd, die 5 minuten. Ik bedoel, degene die daarover gaat, die ligt nou nog op 1 oor. Dus dan kunnen we wel, ik wil niet zeggen er gek mee aansteken, maar dan kunnen we het alsnog wel gewoon vertellen. Ondanks het, nou ja, laten we het eventjes het prachtige weer noemen, hebben wij vanaf 6:00 deze morgen. Trouwens, als het vanaf 6:00 vanmorgen is, waarom mag ik het dan pas om 6:30 vertellen? Dat had ik gisteren ook kunnen vragen. Maar goed, ik had een primeur, dat werd mij verteld. We kunnen vanaf nu stemmen op de zomerhit top 10. Hey. En die wordt volgende week vrijdagmiddag uitgezonden. Dus even kijken wat de daadwerkelijke zomerhit zal zijn dan.
3: De ochtend is sowieso leuker, met als door je speaker.
0: We kunnen wel stellen dat de nummer 1 en 2 bekend zijn. Maar ja, in welke volgorde?

0: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
3: Wij zijn de mannen.
2: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
1: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
4: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
5: Carglo, voordelige auto's.nl.
6: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
5: voordeligeauto's.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Voordeligeauto's.nl.
0: Zondagavond 30 augustus staat de Radio Adel Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. AHA verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
11: Boeie.
12: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Yes. Hamster.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
15: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
14: Of toch Cheerio?
15: Oh, Cheerio.
14: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
16: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
17: Radio NL.
18: Weerbericht.
19: Het zal vandaag misschien wat minder stevig uitpakken dan gisteren. Er werd code geel afgegeven vanwege stevige buien. En er zijn aardig wat windhozen gezien op zee. Ja, dat waren bijzondere plaatjes. Ik weet niet of je de beelden daarvan gezien hebt, maar vind ik het altijd wel indrukwekkend om te zien, zeg maar. Goed, dan eventjes over het weer van vandaag. Vanochtend is er nog een afwisseling van zon en wolken. In het binnenland is het op dit moment eerst nog op veel plaatsen droog. Maar van het noordwesten uit vallen er steeds meer buien. Mogelijk nog wel met een klapje onweer. Vanmiddag blijven die buien overtrekken. Later vandaag, dan neemt dat weer wat af. Het wordt zo'n 20 graden vandaag. Goed, wij gaan naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen is een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Dat is relatief zwaar. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. De beving was in het vroegere aardgasgebied in de gemeente Het Hoge Land. Het wordt voor alleenstaanden met enkel een modaal inkomen steeds moeilijker om een huis te kopen. Zonder eigen geld of inkomen van een partner zijn er veel te weinig betaalbare huizen op de markt, meldt het AD. Een agent heeft voor het politiebureau in Sittard een man in zijn been geschoten. Er was een verdachte situatie, maar wat dat was, is niet duidelijk. De man is gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht.
19: Oké, dan dankjewel Peter. Dan is het nog erg rustig onderweg. Het is vrijdag, 6:30. Hè, dan is er nog geen kip onderweg. Ja, behalve jij natuurlijk met de radio aan, cruisend over de snelweg. Betekent dat er op dit moment geen ANWB-verkeersinformatie is. Kunnen wij verder met het ochtendprogramma?
3: Ja. Aan de microfoon
19: dat
3: gekroond.
19: Gaat over mij.
3: Komt hey, het, op de denk, radio.
19: Licht het even toe. Denk, nou die zomerhit top 10 dan. Daarvoor zijn dus de stemlijsten geopend. En jij mag jouw stem uitbrengen op radio.nl.fm. Zei het zojuist al even. Eigenlijk is de top 2 wel bekend. Maar de vraag is, in welke volgorde komt die te staan?
3: Op radio.
19: Moet je even inbeelden dat je ook een zomerliedje hebt gemaakt dit jaar. He, dan weet je, het hoogst haalbare voor mij is nummer 3. Nummer 3 is de nieuwe nummer 1. Zo kan je dat ook een klein beetje noemen. Dit is een van die twee. Misschien wel de nummer 1 van 2026.

0: Frank van Etten en zijn huisje op wielen. Daarvoor Rutger van Barneveld. De zwoele zomernachten. Misschien wel de zomerhit van het jaar, hè? Goed, we moeten eventjes naar de telefoon, want die blijft overgaan, hoor. Met Lars, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Gerrit Vleeshakker van de Lieshoven-Hoosan.
0: Goedemorgen.
1: Ik heb nou 300 keer het huisje op wielen gehoord.
0: Ja?
1: Wanneer krijgen we nou eens het huisje bij de brug?

0: zo is dat. Ronald, goedemorgen.
1: Als je dan eventjes een mooi zomerplaatje wil hebben. Nee, je hoort hem eigenlijk nooit. Maar André van Duin met Sugarly Roeper. Ah. Was aan de Costa del Sol. Even een keer apart, hè?
0: Ja.
1: Maar wel leuk, hè? Goedjes.
0: Tingelingeling.
2: Hey. Goedemorgen.
3: Lassie! Goedemorgen!
0: Ja. Kylie.
3: Ja.
0: Goedemorgen.
3: Het is vrijdag. Bijna weekend. Ja, nou nog eens vooralsnog een half dagje aan de arbeid. En dan weekend vol met bier, lang weekend, want ik mag maandag nog niet rijden, denk ik.
0: Ja, nee.
3: Dus gilde weekend hier in het zuiden, zondag kunningskieten. Dus mochten we kunning horen van het gilde, ja, dan gaan we daarna nog even de kroegen onveilig maken, hè, weet je wel. Ja, dan is het niet verstandig om maandag te gaan rijden, dus nee. Dan doen we dat maar ook maar niet.
1: Nee.
3: Hey, werk zie iedereen weer vandaag en tot de volgende.
0: Tot de volgende. En Kylie, sterkte dan na dit weekend. Heb je dat alvast te pakken? Berichtje van Alfred, goedemorgen allemaal. Lekkere vrijdag, geniet ervan. Groetjes van Dordrecht. Brenda uit Amsterdam, die is er ook bij Goedemorgen allemaal. Mooie dag gewenst. En Sjouk, die meldt zich goedemorgen. Op naar weer een mooie dag. Mijn kleindochter en schoonzoon die gaan zo meteen naar Zandvoort toe. Oh ja, gaaf. Dat doen ze natuurlijk voor de Formule 1. Hè? De allerlaatste naar verluidt in elk geval op Zandvoort. Belooft een mooi weekend te worden. De dag nadat bekend is gemaakt dat Max Verstappen zeker tot 2030 blijft rijden bij zijn huidige team. Bij Red Bull Racing. Het Engelse renstal, ja. Aan de ene kant gaaf, aan de andere kant... Ja, ik ben best wel een Formule 1-liefhebber natuurlijk. Aan de ene kant ben ik blij dat hij nog wel eventjes een paar jaar mee mag. Maar aan de andere kant had ik ook wel eventjes een relletje willen zien of zo, weet je wel. Dat ze met knallende ruzie uit elkaar gingen. En dat hij dan toch nog naar, weet ik veel, een Ferrari of een Mercedes ging. En dan daar nog eventjes een jaartje de sterren van de hemel rijdt. Maar goed, dan was het daar waarschijnlijk ook niks geworden. En dan waren we hem kwijt. Maar goed, tot 2030 zit hij in elk geval in de Formule 1. Maar hij mag nog één keer op Zandvoort. En dat is dit weekend.
4: Laske, goeiemorgen, jongen. Daar zijn we weer. Het is alweer vrijdag, jongen. De week die vliegt voorbij, zullen we maar zeggen, hè. Ja, op richting het weekend. Mooi weekend gaat het worden. Dus we gaan het allemaal wel eens even bekijken. Ja, Formule 1 race. Onze Max die moet aan de bak. PSV moet aan de bak.
0: Ja,
4: dus,
0: nou.
4: Kijken hoe we het allemaal een beetje kunnen combineren.
0: Niet gelijk spelen,
4: dat gaan we eens doen. Nou gaan we eerst nog eens werken. Op richting de koffiepot in Os. En daarna gaan we het wel weer eens bekijken. Mensen, allemaal werken ze vandaag. Een goede weekend toegewenst. En de groeten allemaal. Houdoe.
0: Houdoe, Jan. Lekker weekend. Starten wij de stofzuiger. Hoor eens. Weer, dat is de stofzuiger. Het is namelijk tijd voor onze Tini van de receptie. Elke morgen om 6:45 dan heeft ze een liedje voor ons geprepareerd. Gisteren had ze toevallig even een snipperdagje, hè. Maar dat mag natuurlijk bijna geen naam hebben. We zullen haar weer laten lallen. Aan jou de vraag, welk liedje is dat ook alweer? We zoeken de titel van de plaat. Dat is voldoende. Die mag je doorsturen via de app van Radio NL. Tippy van Tini is naamliedje. Zij is dat niet te makkelijk? Zij dacht van niet. Dus goed.
5: La la. Ja, la la la la la la la.
0: Oren gespitst. Goed luisteren, daar gaan we.

Dat was hem ook. Dat was kort van stof. Liedje van deze vroege morgen. Wat is het ook alweer? Er zit wel een stukje herkenning in natuurlijk, maar we zoeken de titel. Een gokje wagen mag altijd. Het is welkom in de app van Radio NL. Even kijken of we hem in een rap tempo kunnen raden zo direct.

0: Ja, vraag is, welk liedje is dit ook alweer? Ik zal het tipje van Tini nog even eenmaal herhalen. Het is een naamliedje.
1: Jij

0: Dankjewel, Vincent en Dansé, Dansé. Onze Tini van de receptie heeft haar liedje ten gehore gebracht. Zij landt elke morgen om 6:45 een plaat. En aan jou de vraag, wat is de titel daarvan ook alweer? Even een greep uit de verkeerde antwoorden die in elk geval binnen zijn gekomen. Want we lijken er moeite mee te hebben. Niet alleen vandaag, maar de hele week wel. Tini heeft een moeilijke uitgekozen. De tip van Tini is naamliedje. En dat snap ik wel dat Godfried in elk geval op deze is gekomen.
1: Haar naam is Laura.
0: Jan Smit en Laura.
1: Een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt.
0: Ja.
1: Oh Laura.
0: Het is dus geen Laura,
1: even
0: maar
1: verdriet.
0: Welk naamliedje is het ook alweer wel? Even luisteren.

0: Zijn we gaan bellen met Danny.
1: Danny.
2: Goedemorgen, Lars.
0: Danny. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Even terugkijkend op deze week. Hè. Was hij nou echt elke dag aan de lastige kant? Volgens mij wel, hè?
2: Ja, sommige wel.
0: Ja.
2: Maar
0: ja.
2: Niet allemaal.
0: Nee, had je moeite met deze?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Wow, eigenlijk niet. Nee, je hoorde hem direct wel. Je dacht, achter moet dit wel zijn.
2: Ja. Ja. Ja, precies dat.
0: En had de tip van Tini ook nog nut daarin? Of had je ook zonder het liedje kunnen raden van vandaag?
2: Ik had hem zonder de tip ook al, ja.
0: Nou, ja. Hey, verlos ons, Danny. Uit waar kom je ook weer vandaan?
2: Ja, het is Wesley Bronkhorst met Amalia.
0: Jij komt uit Wesley Bronkhorst met Amalia, natuurlijk. Zeker.
3: Op de markt in Italië.
0: Ik snap het.
3: Heb ik mijn hart verloren aan die mooie Amalia.
0: En dan is het in één keer een oh ja. Ja, nu hoor ik hem. Maar goed.
2: Dat was hem. Ja, die.
0: Dat is het vaak natuurlijk.
2: Ja, ja.
0: Kom er maar even op en het is jou gelukt vandaag, Danny. Vanuit, waar kom je vandaan, Danny?
2: Uit Dreumel.
0: Vanuit Dreumel, kijk eens. Hey. Gaan we hem voor je draaien. Dankjewel, lekker weekend gewenst.
2: Top jongen, jij ook.
0: Dankjewel.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
2: klus, onze tools. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl. Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
7: Boeie.
8: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
7: Zo hé.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes. Hamster.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op

0: sterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen is een iets zwaardere aardbeving geweest met een kracht van bijna 3. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. Het epicentrum was in het dorp Rottum, in het vroegere aardgasgebied. Sinds er geen gas meer wordt gewonnen, is het aantal aardbevingen in Groningen wel gedaald. In Sittard heeft een politieagent vannacht een man neergeschoten. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er een verdachte situatie, maar wat precies is onduidelijk. De man uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Wie als alleenstaande met een normaal inkomen een huis wil kopen, kan maar beter eigen geld hebben of een werkende partner. Voor Jan Modaal staan nu maar 1000 betaalbare huizen op Funda. Dat zijn er 500 minder dan een jaar geleden, terwijl er veel meer huizen te koop staan, meldt het AD. En automobilisten rijden in de stad nauwelijks langzamer als er alleen een bordje met 30 komt te staan, meldt het Parool na onderzoek in Amsterdam. Er moet meer gebeuren, bijvoorbeeld een smallere weg. Anders scheelt het maar een paar kilometer per uur. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Daan, het is warm, hè? Dan zoeken we toch even verkoeling op.
7: Oh ja?
6: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
7: Goeie, Daan.
6: Doe mij maar een raket.
8: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
8: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers? Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Ah, goedemorgen, een paar minuten over 7 op de vrijdagochtend 21 augustus. Het is erg rustig onderweg. Betekent dat er op dit moment geen verkeersinformatie is namens de ANWB. Er staat namelijk 0 kilometer aan vertraging. Betekent dat we in een rap tempo door kunnen met het ochtendprogramma. Doen we zo meteen met muziek van... te snollen.

0: Bolletjes.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Naast van Dijk. Ik zat eraan te denken om vandaag in elk geval voor de Formule 1 race ook nog even een liedje over Zandvoort te draaien. Er zijn er wel een paar van gemaakt.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.
0: Jij

0: de snollebollekes op de vrolijke vrijdag. En ja, de soort van Clouseau, daar gaat ze. 21 augustus is het vandaag. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van deze vrijdagmorgen. Hebben we weer twee toppetjes gevonden, hoor. Eerst even naar het nieuws van deze vrijdag, de 21ste. Uiteraard het Formule 1 weekend, het Nederlandse Formule 1 weekend deze dagen. Daarom zometeen ook nog even een liedje met Zandvoort. Zijn er wel meer van? Een Pasadena Dreamhead bijvoorbeeld, hè?
1: Hé, hey, ga je?
0: Ga je mee naar Zandvoort aan de zee of op de fiets naar Zandvoort toe? En niet dat we ze allemaal gaan draaien natuurlijk. Ik bedoel, een Rory vanmiddag die gaat natuurlijk ook nog iets over Zandvoort draaien. Dat weet ik 100% zeker. Ander nieuws dan voor deze vrijdag, de 21ste. De actiegroep Dolomina houdt in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor veiligheid op straat. Onder meer in Amsterdam, Den Haag, Middelburg en Den Bosch zijn 's avonds acties gepland, waarvan een deel tegen middernacht begint. Daar zullen ze ook weer genoeg geluid bij gaan maken, denk ik. Meer nieuws voor deze vrijdag dan. Eerder deze ochtend hebben we het even over GTA 6 gehad. En dat zullen gamers herkennen. Dat is iets dat enorm leeft in de gamewereld. Sterker nog, het leeft zo enorm veel dat zelfs militairen in Amerika bij het opgeven een paar dagen verlof kunnen krijgen op de dag of vanaf de dag dat dat spel daadwerkelijk uitkomt. Ja. Het duurt niet enorm lang meer, dan kunnen de gamers GTA 6 gaan spelen. Het zal gaan om een enorm spel wat echt miljarden heeft gekost, maar nog meer miljarden zal gaan opleveren, naar verluid. Dikke bonus, hey, voor een van de bazen dan in elk geval. Ja, en het begint weer te regenen in sommige delen van het land. De buien die komen alweer ons land binnen. Vanmiddag ook nog steeds wel wat regenbuien. Gisteren ging het er in sommige plekken nog wel hard aan toe. Er waren ook een aantal windhozen te zien boven zee. Zeker vanuit Den Helder en Julianendorp aan zee zijn er beelden van gekomen. Filmpjes gemaakt van die windhozen. Ja, echt spectaculair, hoor. Als je dat dan ziet, dan denk je, pop, hoor. Hey, dan moet je niet in verkeerde in zo'n windhoos zien. Maar goed, de beelden zijn mooi, zeg maar. En daarvoor was ook code geel afgegeven. Gisteren, vandaag zal het minder erg gaan uitpakken, hoor. En het wordt beter. Komende dagen krijgen we namelijk weer wat zonneschijn. Reken je niet rijk, hè? Want het wordt geen 26 graden. Goed, wij gaan naar het keuzemoment van vandaag. We hebben twee liedjes tegenover elkaar. Jij mag jouw keuze doorsturen via de app door middel van de letter A of de letter B. Keuze A deze morgen voor de Walkman van Bianca.

0: aan de volume.
1: Klopt.
0: Ja, mooi. De Walkman van Bianca. Deze morgen op keuze A. En dan is een beetje deze dag voor de roffels met het spinnenwiel.

deze ochtend voor The Walkman. The Walkman van Bianca. En keuze B voor het spinnenwiel van de Roffels. Jouw stem die is meer dan welkom in de app van Radio NL. Gaan we eens even kijken welke van de twee er vandaag als winnaar uit de bus mag gaan komen.

Hazes junior die geen junior meer genoemd wil worden, maar eigenlijk gewoon André Hazes, wat onlogisch zou zijn. Want ja, goed, dan weten we niet meer welke versie van De Nacht is mijn leven nou ook weer de juiste is. Leefwoorden is juist bij Radio NL. Zometeen het keuzemoment.

Dans met de Duivel vannacht. Samuel Welters juist bij Radio NL. Ik zag afgelopen week nog een filmpje voorbij komen. Daar zat Samuel ook in. En dat ging op een manier over dingen waar je spijt van had. Of die vraag werd net een klein beetje anders gesteld. Maar het kwam er in elk geval op neer bij Samuel dat hij van één liedje niet zozeer spijt had, omdat het een enorm succes is geweest. Maar hij zou hem nu niet hebben uitgebracht. Ja, ik denk dat ik weet welke het is. Want wat is nou het grootste succes geweest van Samuel? Dat was die Maserati natuurlijk. Een huis op Bali, echte liefde is te koop. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat niet nog een keer zou willen evenaren. Maar goed, hè. Zijn woorden natuurlijk. Wij gaan ons bezighouden met het keuzemoment van vandaag. We hebben twee liedjes tegenover elkaar staan. En aan jou de vraag welke van de twee het mag gaan worden. Jouw stem is welkom via onze app. Zometeen gaat alles op de grote beeld, als ik het even plat mag zeggen. Op een grote hoop. En dan gaan we kijken welke van de twee de meeste stemmen heeft. Die gaan we natuurlijk draaien. Kan misschien nog wel een verrassende gaan worden vandaag. Keuze A mag je doorsturen voor de Walkman van Bianca. En een B voor het spinnenwiel. Muziek van de Roffels. Hoor eens. Waar gaat de voorkeur naar uit met een minuut ongeveer? Dan gaan we beginnen met tellen. Keuze A.

0: Het spinnenwiel hebben we deze ochtend op keuze B staan.
1: Disco op het spoor.
0: We gaan eens even kijken welke van de twee er mag gaan winnen. Wij gaan de stemmen tellen. Het is Brendan vanuit Tiendeveen. Goedemorgen. Voor mij keuze B vandaag. Het is een beetje voor G uit Oldermarkt. Lucas Anapolona die gaat voor keuze B. Johan het Uithuizermede, beetje voor mij. Goedemorgen, een A'tje voor Dilano vanuit Hoogkerk. Keuze B voor Richard het Oldenzaal. Gerrit-Jan uit Klarenbeek die gaat voor een A'tje. A'tje voor Andy vanuit Wamel. Keuze B voor René het Monster. Martin het Haarig die gaat voor keuze A. A voor Steven Puttershoek. Willy uit Milhezen, dikke B. B ook voor Manfried vanuit Keulen. De Bevers uit Bakel die gaat voor een A'tje. Dan is het een beetje voor Menno vanuit Hoogblokland. Razika Scherpenisse, goedemorgen. Voor mij maar keuze B vandaag.
2: Goedemorgen, noem maar keuze. Keuze B, B, B.
0: Is goed, gat. Ik ga voor keuze B.
3: Goedemorgen, Lars. Ik ga niet voor de niet-favoriet van Hessel. Dus doe mij een beetje ahoy. Dus
0: niet voor de niet-favoriet. Ja, dat is een mooie. Die mag je nader toeleggen. Matthijs het Etteleur, goedemorgen.
4: Goedemorgen, deze morgen. Doe maar keuze A. Werk ze. Houdoe.
0: Houdoe. Dan is een A'tje voor Ties vanuit Deurne. Een B voor Erwin uit Balkbrug. Een A'tje voor Douwe uit Uithuizen. Sibot uit Rode die gaat voor keuze B vandaag. A'tje voor Karin. Een B'tje voor Nico uit Roosendaal. En de laatste is voor... Hey, dat is ons Jan. Jan die heeft een appje gestuurd. Goedemorgen.
5: Laske, goedemorgen jongen. Een B'tje voor de Roffels. Houdoe.
0: Houdoe. Nou goed. Het is ook een dikke overwinning inderdaad. Rammer op het spinnenwiel.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
2: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voodoo.
9: Aldi. Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar €1,95.
8: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
13: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
14: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
15: Radio NL.
16: Weerbericht.
17: Er komen steeds meer buien ons land binnen. En in de loop van de morgen zal het dan ook regenachtiger gaan worden. Ook vanmiddag trekken er buien over. Soms ook met een klapje onweer in het noordwesten. Daar nemen de buien later wel weer wat af. Breekt de zon ook een klein beetje door. Temperatuur van vandaag is ongeveer een graadje of 21. Kijken we naar het weekend. Ja, blijft er nog wel een beetje neerslag komen. Maar de zon zal zich steeds vaker laten zien. En voor de raceliefhebbers, voor de Formule 1-liefhebbers, toch. Mwah, is het een domper? Ik weet het niet. Geen regen tijdens de race. Dat is de verwachting voor nu. Tijdens de kwalificatie kan het wel wat gaan druppelen. Goed. Dat gezegd hebben, dan kunnen we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen zijn mensen vlak voor 6 wakker geschrokken van een aardbeving. Het was een iets zwaarder dan gemiddeld, bijna kracht 3. Het was in het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. Een huis kopen in je eentje zonder extra geld is bijna onmogelijk geworden, meldt het AD. Er zijn wel meer huizen te koop, maar allemaal duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is verder afgenomen. En het Rijk betaalt niet mee aan een tramlijn naar een nog te bouwen woonwijk onder Utrecht, Rijnenburg. Dat had Utrecht graag gewild, maar er is volgens minister Karremans geen geld voor, meldt de regionale omroep.
17: Ja, ik snap het inderdaad wel. Ik bedoel, je kan een wijk kan je er heel goed op verkopen dat er ook zo'n tramstation in zit natuurlijk. Maar hè, pak alles even lekker de fiets, mensen. Ik bedoel, goed voor de beentjes en voor de bloeddruk. Verkeersinformatie van de ANWB. Ja, er staat vertraging, of niet, Wijnand?
15: Ja, zeker. Het is een uitzondering vanmorgen, want bijna overal kun je prima doorrijden. Maar we zien een uitzondering in Noord-Holland op de N9, de weg Alkmaar-Den Helder. De weg is daar dicht tussen Bergen en Schorrel. Er is een ongeluk gebeurd met 2 personenwagens en het verkeer wordt er langs geleid via een parallelweg. Nou, verder wordt er geflitst volgens Flitsmeister op de A7 Heerenveen-Groningen bij hectometerpaal 167,8. En ook op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij 18,0.
17: En Wijnand, dan hebben we het deze morgen eerder over, ja, wij niet met z'n tweeën, maar in het ochtendprogramma hebben we het even gehad over de A50. Daar is namelijk wat bijzonders aan de hand, want nou ja, goed, een van de protocollen van Rijkswaterstaat en zo is dat de spitsstrook alleen geopend mag worden als er een camera opgericht is die het doet, toch?
15: Ja, zo is dat. Dat is voor de veiligheid.
17: Maar
15: anders kunnen ze niet zien of er een pechgeval staat of dat een ongeluk gebeurt.
17: Ja, nou dat is heel goed. Dat is heel goed. Dat is heel goed.
15: Ja, toch?
17: Maar, nou hangen er dus voor de camera bij Wolfhezen op de A50 hangen er takken voor. En die moeten gesnoeid worden. Maar ja, daar is nogal wat om te doen, toch?
15: Ja, inderdaad. Dat hadden we vorig jaar natuurlijk eigenlijk ook al. Takken hangen voor de camera. En dan verliezen ze het zicht op de weg. En daardoor moet die spitsstrook dicht. En ja, dat is natuurlijk vervelend voor het verkeer. En je zou zeggen, zet er een snoeischaar in en door. Maar zo simpel is het blijkbaar niet.
17: Nee, er moet een ecoloog bij komen. En die gaat dan bepalen of het gesnoeid mag worden. En dan daarna pas, dan kunnen ze met de snoeischaar doorheen.
15: Ja, zo is het. Dat is blijkbaar het protocol. En dat is ook niet zo 1, 2, 3 geregeld natuurlijk. Dat begrijpen we ook wel. Want het is natuurlijk niet je eigen achtertuin. Die gaat over openbaar terrein en in beschermd natuurgebied. Dus daar moet serieus naar gekeken worden of daar beschermde diersoorten in zitten. En pas dan kan er gesnoeid worden.
17: Ja. Oh, oké. Okay. Ik vond het een bijzonder verhaal. Hoe lang kan het nog duren? Weet je dat toevallig?
15: Dat weet Rijkswaterstaat niet. Omdat ze dat zelf organisatorisch ook nog moeten inplannen. En wij dus ook niet.
17: Ja, en het is vrijdag, hè, dus ze gaan niet direct nu tot een ticket inschieten.
13: Radio NL. Dit is deze week. De Hollandse Nieuwe.

0: Joey Nicolai en Tinto de Verdano, ons Hollandse nieuwe van deze week. Hij mag er nog heel eventjes van genieten later deze morgen. Dan wordt hij van volgende week alweer bekendgemaakt. Het vliegt natuurlijk, hè. De tijd heb ik het dan over.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Zult er aan van opkijken als een liedje wegvliegt, hè. Goed, wij gaan even naar het dobbelspel van vandaag. De lijst met categorieën hebben wij aan onze linkerzijde. En daar staat ook de mok met daarin de welbekende dobbelsteen. Er is nog wat om te doen trouwens. Kan ik dat nu vertellen? Ja, dat kan ik nu vertellen. We krijgen binnenkort een nieuwe radiostudio. En daarin is gezegd, er mogen geen mokken op tafel staan. Mocht dit nou net de grootste mok zijn die we hier in het pand hebben. Hè, waar de dobbelsteen in zit. Dus, nou moeten we nog even wat op gaan verzinnen. Is het dan tijd voor een ander spelletje? Nee toch? Want even een gouden lijst met mogelijkheden belangs. Dobbelen wij straks nummer 1. Dan zoeken wij een liedje dat gaat over een familielid. 2 is de categorie beroepen. 3 staat voor vliegen. Nummer 4 gaat voor een liedje dat gaat over iets dat je kan vinden in een restaurant. 5 voor nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken wij liedjes waarvan de titel begint met de letter A. Van als je alles weet. We gaan even kijken. Hallo. We gaan even kijken wat het mag worden vandaag. Komt-ie. Het is nummer 6 geworden.
2: Het is weer tijd voor...

nummer 6 betekent dus dat we zoeken naar liedjes waarvan de titel begint met de letter A. Ja, zoals bijvoorbeeld Als je alles weet. Maar ja goed, die hebben we nu al in je schoot geworpen. Wat mag het zijn voor het dobbelspel van vandaag? Stuur hem door via de app van Radio NL.

is net zo'n dag ervoor als het een beetje grijs is buiten de laaien lichten. Gerard Cox, daarvoor nog liever te dik in de kist van Stef en René. We zoeken deze morgen in het dobbelspel liedjes waarvan de titel begint met de letter A. Mogen dat duidelijk zijn? We zoeken niet een artiest waarvan de titel begint met een A. Ja, het mag voor de dubbele punten natuurlijk, maar het gaat om de titel vandaag. En het is dat we natuurlijk René Karsten met Stef hebben gedraaid. Anders had Adje voor de sfeer prima gekund.

0: Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag is welkom in de app van Radio NL. Deze werd bijvoorbeeld ingestuurd door Jolan. Jolan die woont in Halsteren en die gaat voor de A van Asfaltrocker. Ja, tuurlijk.
1: De Asfaltrocker. Ik kwam die Johnny tegen, nou dan schrok je toch wel even van die Asfaltrocker.
0: Patrick van het Heino. Suzanne Freek en Als het avond is. Mooi. Alleen dromen doen we apart. Frank en Mirella zegt Jolanda vanuit Andels. En we zagen ook een paar keer Django Wagner voorbij komen met de A van

0: eerste staat.
1: Even kijken waar we zo meteen nog bij aan mogen gaan komen. Nadat we het liedje hebben gedraaid dat Matthijs aanvraagt. Matthijs die woont in Nieuw-Beunen. En die gaat voor Robert Pater. Liedjes waarvan de titel begint met de letter A, alleen vannacht. Welk liedje denk jij, hey, die kan hier prima achteraan? Stuur hem door via de app van Radio NL. Zolang de titel dus begint met de letter A, kunnen we hem gaan draaien.

0: Robert Pater en alleen vannacht. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. En we sneden zojuist even het probleem aan van de nieuwe radiostudio waar wij binnenkort in mogen trekken. Daar mogen namelijk, dat is de regel die nu in elk geval is voorgesteld, geen mokken meer in de studio, want dat zou kunnen gaan krassen en dat soort dingen. Dus daar worden nu van die plastic bekertjes voor gehaald. Ja, niet van die wegwerpbekertjes, maar plastic dingen en dan een raar wit opzetstuk, zodat die bekers niet kunnen vallen en je geen koffie in het mengpaneel zou kunnen krijgen, zeg maar. Nou, dat is hetgene waar de afdeling techniek zich bezighoudt met deze dagen. Maar ja, dat geeft ook een probleem voor natuurlijk het dobbelspel. Want ja, zo'n plastic bekertje, dat is natuurlijk niks. En nou wordt er wel meegedacht, dat vind ik dan wel weer mooi, is er bijvoorbeeld Barry die zegt, ja, bij dat oude ganzenbordspel had je ook zo'n druk ding in het midden met een dobbelsteen erop. Dat is wel voor jouw tijd, zegt hij. Maar dat valt dop best wel mee. Probleem opgelost. Ja, dat is inderdaad wel waar. Maar ja, het maakt niet het geluid. Dat is zo jammer. Dan is het tik, tik, tik. Nou, het is nummer 4. Goed, we gaan er nog even wat op bedenken. Dat moet goed komen. Ik zal even kijken of ik met Stefan een keer die studio in kan lopen. In deze dagen. Even, ik bedoel, alles is afgeplakt daar en zo. De klink is uit de deur. Ja, nou, goed. Andere zaken. Jazeker, liedjes waarvan de titel begint met de letter A. Alles wat ik wil, dat ben jij. Van mijn hart te delen. Jan Smit anders. De A van Als de Morgen is gekomen. Als de morgen is gekomen. En alles wat ik heb meegemaakt al lang verdwenen is. Meer liedjes die zijn doorgestuurd via de app van Radio NL. Flemming. Ik dans automatisch. En automatisch. Gauw kijken of we Timmy aan de telefoon kunnen krijgen. Want hij heeft een liedje ingestuurd. Timmy.
1: Ja, Tim.
0: Tim, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Liedjes waarvan de titel begint met de letter A. Jij hebt eigenlijk de 3 dubbele punten.
1: Ja.
0: Ja, wat mag het zijn?
1: Arne Jansen met Altijd Altijd.
0: Altijd al, altijd altijd. Ja, cool. Superman. Hey, dankjewel Tim. Ga je nog wat leuks doen van het weekend?
1: Een nieuw bankstel ophalen.
0: Nou, dus, hey, hoppatee. Tim, veel plezier, lekker weekend en een mooie vrijdag, hè?
1: Ja, hetzelfde, Lars. Hoi.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
2: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
9: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In het vroegere aardgasgebied in Groningen is een aardbeving geweest. Die was iets zwaarder dan normaal, bijna kracht 3. Mensen schrokken wakker omdat hun huis trilde of kraakte, meldt RTV Noord. Er kwamen meldingen uit Middelstum, uit Huizen en Zandeweer. Het Rijk betaalt niet mee aan de aanleg van een nieuwe tramlijn ten zuiden van Utrecht. De gemeente vindt die lijn noodzakelijk voordat in de polder met de bouw van de woonwijk Rijnenburg kan worden begonnen, omdat anders iedereen de auto pakt. Maar volgens minister Karremans is er nu geen geld voor, meldt RTV Utrecht. In Australië wordt een man beschuldigd van spionage. Hij was in Oekraïne in het leger gegaan en zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russen. Het is niet duidelijk of dat ook gelukt is. Het is een Australiër van Russische komaf. Hij staat binnenkort voor de rechter. Hij riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. En alleenstaanden zonder extra geld kunnen nauwelijks meer een huis kopen. Er staan wel meer huizen te koop, maar vooral duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is juist afgenomen. Vorig jaar stonden er 1500 op Funda. Nu nog maar 1000, meldt het AD. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
11: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
12: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
13: Daan, het is warm, hè? Dan zoeken we toch even verkoeling op.
14: Oh ja?
13: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
14: Goeie, Daan.
13: Doe mij maar een raket.
15: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
16: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
15: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
17: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor Goed Boeren.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
21: Ah, nee hè.
22: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
21: Ja, weer eens.
22: Nou, pof jij even.
21: Oh ja?

0: maar 125 euro.
1: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Zo, goedemorgen, een paar minuten over acht. Zometeen dan gaat de box open voor kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Eerste verkeersinformatie van Wijnand van de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. Ja, het is natuurlijk niet al te druk op de weg, omdat het simpelweg vrijdagochtend is. Nou, op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom zien we nu wel een extra probleem. Bij de Heinenoordtunnel is de weg dicht. Daar staat een te hoge vrachtwagen stil. Verder is in Noord-Holland de N9, de weg Alkmaar-Den Helder, in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar botsten vanmorgen 3 auto's op elkaar. Waarschijnlijk gaat het nog tot 9:15 duren. Er wordt er geflitst volgens Flitsmaat. Onder meer op de A27 vanuit Almere bij hectometerpaal 112,5. En ook op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,2.
2: Maar dan, nu hebben we dit weekend de Grand Prix van Nederland van Zandvoort. Formule 1 dat daar in dit weekend voor de allerlaatste keer plaatsvindt. Maar ja, ja. Ik neem aan dat dat wel eventjes een puntje is dat jullie extra in de gaten houden deze dagen. Het zal wel druk worden.
3: Ja, dat doen we zeker, want dat trekt natuurlijk heel veel bekijks. Maar ja, goed, al die mensen die daar naartoe gaan weten natuurlijk ook wel dat Zandvoort eigenlijk per auto zowat onbereikbaar is. Dus de meeste mensen die zullen met het openbaar vervoer gaan, of met de fiets bijvoorbeeld, of misschien wel lopend. Dus we denken toch dat allemaal wel goed komt, hoor. We hebben ook gisteren, heeft er wel eventjes file gestaan, maar dat was op een zeker moment ook wel weer weg. Dus mensen zijn over het algemeen goed op de hoogte om alternatieve vervoermiddelen te zoeken.
2: Oh, super, ik hou je eraan. Dankjewel, ja. Wijnand.
3: Jo, graag gedaan. Tot dan.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Naast dat wij zometeen kaarten weggeven voor het Radio NL Mega Piratenfestijn, staat er ook muziek voor je klaar van Antoon.
4: Dit is de muziek van Radio NL.
5: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
4: Radio NL. Ja.

0: Antoon en de enige zojuist bij Radio NL op de vrijdagmorgen. 12 over 8, 21 augustus. Een hele goede morgen.
1: Het zit er weer op. Het is weekend.
0: Nou, bijna. Nog even een paar uurtjes doorzetten. En dan kunnen we er inderdaad van gaan genieten. Lekker weekend dat voor de boeg staat. En dan zal er aankomende maandag wel weer wat extra drukte bij gaan komen. Omdat er natuurlijk de zomervakantie voor regio Zuid aan haar einde is gekomen. Even kijken wat dat teweeg zal gaan brengen. In elk geval wat meer vertragingen onderweg. Maar goed, daar zul je in het noorden natuurlijk minder last van gaan hebben. Ik bedoel, dat het zuiden weer terug is van vakantie. Andere zaken dan. Sinds vanmorgen staat de lijst openbaar waar je op kan stemmen voor de zomerhit van 2026. En ik heb het al een paar keer gezegd, de top 2 is denk ik wel bekend. Alleen nog even de vraag, hè, in welke volgorde die twee liedjes komen te staan. Ik bedoel, dat wordt een Cheerio of Zwoele Zomernachten, een van de twee. Jij mag je stem uitbrengen via de website radionl.fm/zomerhit. Dan kom je erop terecht en dan denk je, jee, wat een hoop platen. Dat is inderdaad waar. Er staan echt enorm veel platen op. Dan mag jij je stem in uitbrengen, kijken wat het dan zal gaan worden. Volgende week vrijdagmiddag, dan wordt hij uitgezonden. En komen we erachter wie er dan daadwerkelijk op nummer 1 mag gaan staan. Meer dingen voor deze vrijdag, de 21ste. Jazeker! Natuurlijk Formule 1 weekend voor de deur, dat weten we inmiddels. En het gaat vandaag over de aardbeving in Groningen met een kracht van 2,8. Vanochtend vroeg was die aardbeving gebeurd. Epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. De gemeente Het Hoge Land. Het gaat volgens het Weerinstituut KNMI om een geïnduceerde beving. Ja, dat zijn luxe woorden. Maar dat betekent dat deze aardbeving door de gaswinning is veroorzaakt. Onder meer in de dorpen Uithuizen, Kantens, Rottem en Middelstum laten bewoners weten dat ze de aardbeving hebben gevoeld. Hoewel de gaswinning uit het Groningenveld al 2 jaar stil ligt, komen er dus nog steeds bevingen voor. Vanaf een kracht van 1,5 zijn ze ongeveer voelbaar. En dit was de stevigste in een half jaar tijd in elk geval. Goed, dan andere zaken, want vandaag is de allerlaatste dag dat jij kans maakt op kaarten. Ja, voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Ach, nee, het is helemaal uitverkocht. Dus er is op geen enkele andere manier nog aan een kaartje te komen. Behalve hier op de radio. In elk programma geven we er nog 4 weg. Wil jij erbij zijn 4 september, dan mag je nu een appie sturen met daarin Oldebroek. Gewoon Oldebroek. Geen onderbroek, ik zeg het nog even. Bellen we je terug, dan heb jij 4 kaarten te pakken voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in, jij raadt het al, hey, Oldebroek. Ja. Natuurlijk de tal van artiesten dat daar op het podium zal gaan komen. En nou weet ik dat de rode loper daar al bijna uit ligt. Hè? Dus Gerard Joling mogen we ook verwelkomen. Ik moet zeggen, ik ken nog wel een erg goede mop trouwens over een rode loper. Hey, enige probleem is dat ik hem altijd nog moet uitleggen.

je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: dacht om de parameters wel lekker hoog te houden. Eventjes een eentje van Armal op de vrijdag. Ben ik te min?
1: Van de dikke takketjoek op de rand van de stoep.
0: We geven de kaarten weg voor het Radio NL Mega Piratenfestijn Oldebroek. Ik denk, zeg het nog maar even een keertje. Want het is de allerlaatste dag dat je kans maakt op die kaarten. Nergens anders zijn ze te verkrijgen. Niet in de shop, hè, want het is helemaal uitverkocht. Niet bij de lokale boekhandel, zeg maar. Nergens meer zijn die kaarten te verkrijgen, behalve hier op de radio. Weet wat je te doen staat. Als je ze wil winnen, dan stuur je Oldebroek in via de app. Met 2 minuut 30, dan gaan we iemand bellen. Eerst draaien we eventjes John de Wever en Wilfred Gené met... Koekoek, koekoek, ik wil naar Oldebroek. Koekoek,

0: Dan mogen iemand gaan bellen die Oldenbroek in heeft gestuurd via de app van Radio NL. En dan blij maken, ga ik vanuit. Dat doen we toch eventjes, hè.
1: Hallo?
0: Hallo, met Lars van Radio NL. Goedemorgen.
1: Hallo, met Nienke.
0: Nienke, goedemorgen. Alles goed?
1: Ja, zeker.
0: Zeker. Hey, het is vrijdag. Het weekend staat voor de deur. Heb je nog leuke plannen?
1: Ja, ik ga vanavond naar straatfestival in Zwolle.
0: Och, kijk eens. En waar woon je zelf?
1: Ik woon zelf ook in Zwolle.
0: Oh, ja, dan is het iets wat je niet mag overslaan eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hey, Nienke. Ik ben helemaal in de war. Ik had nooit verwacht dat ik gebeld zou worden.
0: Ja, nee, nou ja, goed. Hè. Soms dan houden we wel eens een keertje van een verrassing natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Nou, weet ik toevallig, Zwolle-Oldenbroek, dat ligt niet zo ver uit elkaar.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee,
1: ben je... Ja, mijn vriend woont in het harde, dus op de fiets is het te doen.
0: Ja, nou, kruip het nog wel als het moet.
1: Ja, precies.
0: Wat, hè?
1: Met genoeg drank op ligt dat sowieso wel.
0: Ah, ja, zo had ik je niet ingeschat, hoor, Nienke. Daar moet je niet van uitgaan.
1: Oh, oké.
0: Okay. Nee, zeker niet, Nienke, vier kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldenburg. Ben je... wacht even. Je hebt ze nog niet gewonnen. Wacht even. Ben je een keer bij zo'n feestje geweest?
1: Nee.
0: Nog nooit?
1: Nog nooit.
0: Nou ja zeg. Nou komen daar echt enorm veel artiesten. Gewoon echt, maar ook gewoon de crème de la crème. Hè. De Jans met Jeroen van der Boom, Gerard Joling, Jannes, Frank van Etten. Iedereen staat er, zeg maar. Maar, ja. Nou vraagt altijd iedereen van, ja, wie is dan je favoriete artiest? Maar ik wil juist van jou weten, bij wie ga jij eigenlijk stiekem even een drankje halen? Denk jij van, weet je wat, ik loop even naar de bar.
1: Bij wie?
0: Ja.
1: Qua artiest?
0: Of... Ja, toch even om eerlijk te zijn natuurlijk. Hè, want we, hè?
1: Nou, dan zou ik naar Jannes gaan.
0: Nou, jij gaat in elk geval naar Oldenbroek. Gefeliciteerd!
1: Yes, dankjewel!
0: Ah, dat kan enthousiaster, Nienke. Kom op!
1: Joehoe!
0: Ja. Heel erg goed. 4 september. Jij wint 4 kaarten. Je mag naar de tent. Jij mag naar Jannes. Dat wordt een prachtige avond, Nienke.
1: Yes!
0: Ja, super zeg. Doe je vrienden groeten. Heel veel plezier daar en een lekker weekend.
1: Yes, dankjewel. Jullie ook.

0: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl. Jouw
1: klus onze tools. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Spoed? Blusstructuur schakelt binnen 24 uur. No stress.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Voordelige
6: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5.000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
5: voordeligeauto's.nl.
0: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje Feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
5: Voordeligeauto's.nl.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
8: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL.
11: Altijd aan. Radio NL.
10: Altijd aan.
12: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
13: Radio NL.
10: Weerbericht.
14: Vandaag blijft de kans op een bui zeker wel aanwezig. Vanmiddag kunnen die ook nog wel echt stevig uit gaan pakken, met misschien zelfs een klappie onweer. Temperatuur vandaag zo rond de 20 graden. Komende dagen blijft het her en der wel wat regenen. Morgen ook nog wel wat buitjes, maar lang niet zo stevig als vandaag. De zon zullen we een paar keer gaan zien en het blijft ongeveer 20 graden. Goed. Kunnen we zometeen beginnen aan Verzoekie Vrijdag. Eerst het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Er is weer een aardbeving geweest in het Groningse aardgasgebied. Mensen werden wakker van een knal en huizen kraakten en schudden secondenlang. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid. Maar de brandweer heeft het voor het grootste deel onder controle. Er zijn nog altijd honderden mensen aan het blussen en het gaat de goede kant op, zegt de provincie Luik. En in de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Niemand heeft het overleefd. Het toestel was op weg naar een militair vliegveld. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.
14: Oké, dankjewel. Dan Wijnand deze ochtend bij de ANWB. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, Lars. Nou, op dit moment kun je overal goed doorrijden. De N9 is ook weer vrij. De weg Alkmaar-Den Helder die was in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel na een ongeluk. Maar de auto's zijn inmiddels weggetakeld. Je kunt er weer langs. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is ook vrijgegeven bij de Heinen-Noordtunnel. Daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen stil. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A15 Rotterdam-Gorkum bij hectometerpaal 88,2. A27 vanuit Almere bij 112,5. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij 59,9.
14: Wijnand, dankjewel en tot de volgende keer weer.
13: Tot zo.

Met tussen nu en 9 uur Verzoekie Vrijdag. En dat betekent dat jij een liedje in mag sturen via de app van Radio NL. Gaan we die zo meteen misschien wel even draaien. En Verzoekie Vrijdag betekent alles kan.

0: Henk Dissel en Late Tijd in de DJ Cuneo remix. Die werd aangevraagd door Sander vanuit Scherpenisse. Die kent zijn klassiekers, als ze hem zo eventjes mogen omschrijven. Het is vrijdag en dat betekent tussen 8:30 en 9:00 Verzoekie Vrijdag.
1: Niet in paniek raken!
0: Dit is het beste advies wat je tot jezelf kan nemen. Jouw verzoekje is welkom in de app van Radio NL. Wat wil je graag horen? Laat hem achter. Deze is aangevraagd door Patrick. Die gaat voor Lamme Verand.

Sanne Frans en het 24-delig noodpakket in Verzoekie Vrijdag. Mooie aan muziek uit de regio is dat het vaak ook aangevraagd wordt door mensen uit dezelfde regio. En het gebeurt zo nu en dan wel eens hoor, dat er een liedje aangevraagd wordt van een regio wat echt totaal aan de andere kant van het land ligt. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, de eerstvolgende die we gaan draaien, dat is het uitstekende voorbeeld daarvan. Het is namelijk muziek van De Kast, hè, van Een Nije Day, van het Friesland. En nou goed, nou is er volgens mij bijna geen ander punt in het land dat verder ligt dan het plaatsje Terneuzen. Tenminste, dan ben je in Zeeland wel zo goed als helemaal beneden. Natuurlijk bekend van de kokkelvissers. Daar woont Natasja. Natasja woont in Terneuzen. En die gaat dus voor een liedje uit Friesland. Niet dat er in het Fries gezongen wordt, maar komt er natuurlijk.

0: einde van dit liedje is het perfecte voorbeeld van iets dat je in 2026 echt niet meer zal gaan vinden. Dat het einde van het liedje gewoon een kwart is van de plaat. Hè? Dat tegenwoordig moet alles zo kort en compact mogelijk natuurlijk. Want anders dan duurt het te lang voor de algemene spanningsboog. Hebben we nog wel wat last van tegenwoordig. Maar een gitaarsolo op het einde, dat hoor je niet zo gauw meer.
1: De Vrolijke Vrijdag.
0: Het is de Vrolijke Vrijdag en Verzoekie Vrijdag. Milan, dat komt uit Groningen, stuurt een appie. Die wil graag Jannes horen met het La La La lied.
2: Het

verreweg het stukje tekst dat het meest voorkomt in de Nederlandstalige muziek natuurlijk. Ik bedoel, dat is logisch. En niet alleen Nederlandstalige muziek, internationaal kennen ze het natuurlijk ook. La la la, Janne zegt, hey, daar moet ik even een plaatje van maken. En gelijk heeft hij. Het is 9:10 en dat betekent dat het zometeen alweer tijd is voor de laatste. Ja, de laatste voor Verzoekie Vrijdag en voor deze vrijdagmorgen. Voor deze editie van het ochtendprogramma van de Vrijdagmorgen. En misschien is die laatste wel in jouw handen. Ligt die laatste in jouw handen? Je mag hem doorsturen via de app van Radio NL. Wat is nou eventjes eentje waar we het ochtendprogramma van vandaag eventjes mooi mee kunnen afsluiten? En misschien wel naadloos overgaat in de suggestie van Angela vanuit Den Helder. Die wilde voor dat ene fluitliedje. Nou, toen wisten we direct wat ze bedoelde. Ik heb de wekker.

0: Bij het aanvragen van dat ene fluitliedje weten we natuurlijk direct dat het om deze gaat. Een hele mooie dag. Aangevraagd door Angela vanuit Den Helder. Ach. Komt toch alweer een einde aan verzoekje vrijdag voor deze vrijdag. Tuurlijk, op vrijdag. We hebben een prima editie gehad volgens mij. Henk Dissel hebben we gedraaid. De Coolio remix van Late Tijd. Een Lamme Frans is voorbij gekomen. Muziek van de Kast. Jannes. Nou ja, dat is een geslaagde editie. Maar we hebben er nog eentje te gaan. En dat mag een finale waardige plaat zijn. Tenminste, zo noemen we het altijd. Ja, en wat is dan finale waardig, hè? Want het komt nauwelijks voor dat er in Verzoekie Vrijdag een mooi gevoelig liedje gedraaid wordt. Het is natuurlijk toch een beetje vrijdag, hè? Een beetje hoenpapa, daar zijn we op zo'n dag als vandaag niet vies van. Ik bedoel, het mag toch even een keertje. Als er één dag in de week is waarvan we zeggen, daar draai dat even, dan is dat vandaag.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Tijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kijk eens, Fred Borger heb ik vernomen, Tijn.
1: Zeker, klopt.
0: Ja, is er nog wat te doen dit weekend?
1: Het weekend is een rustig weekendje.
0: Een rustig weekend. Dat is niet zoals wij Borger kennen, kan ik je vertellen, Tijn.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, waar ligt dat aan?
1: Geen flauw idee.
0: Geen flauw idee. Jij bent er niet, dat is het hem zeker.
1: Dat is het misschien wel, ja.
0: Ja, kijk eens. Hey Tijn, we zijn voor de Verzoekie Vrijdag uiteraard altijd op zoek naar een finale waardige plaat. Wat versta jij nou, zonder te vertellen wat jij graag wil horen, onder een finale waardige plaat?
1: Een plaat waar feest in zit, wat een goed ritme heeft.
0: Ja.
1: En wat gewoon heel vrolijk is.
0: Gewoon echt eventjes een lekkere uitzwaaier, zeg maar.
1: Zeker.
0: Dus in principe voldoet André van Duin bijvoorbeeld aan het criteria finale waardige plaat.
1: Ligt aan met welk nummer.
0: Ja, dat is waar. Nee, dat is waar. Zeil op de wind van vandaag bijvoorbeeld niet. Dat is heel gevoelig. Heel bang, maar goed.
1: Dat klopt.
0: Dat klopt. Tijn, we zijn op zoek naar jouw liedje, man. Je mag het vertellen. Wat is de plaats waar we deze Verzoekie Vrijdag mee gaan afsluiten?
1: Met Spang, Part-Time Verliefd.

0: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
1: Te groot? Bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van Terme 1 plus 1 gratis.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In een park in Amsterdam-Oost is vannacht een buurthuis afgebrand. Omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt, liet de brandweer het gecontroleerd uitbranden, meldt AT5. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Brabant is op een leegstaand vakantiepark in Soerendonk een chalet helemaal uitgebrand. Het park is van Peter Gillis. Bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Alaska zijn alle 8 inzittenden om het leven gekomen. Het zijn 2 piloten en 6 passagiers. Het toestel was op weg van de hoofdstad Anchorage naar een militair vliegveld en stortte daar in de buurt neer. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Er is vanmorgen vroeg weer een aardbeving geweest in Groningen. Het was de zwaarste sinds maart, met een kracht van bijna 3. Mensen werden wakker van een knal en voelden hun huizen secondenlang trillen. Het epicentrum

0: Het centrum lag in het dorp Zandeweer. Het is het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. En de natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid, maar is voor het grootste deel onder controle. Het helpt dat het nu af en toe regent. Er zijn nog altijd 100 mensen aan het blussen. De brandweer hoopt dat het vandaag weer vanuit de lucht kan. Ook met Nederlandse helikopters. Het weer van weer online. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag neemt de buiigheid af en schijnt vaker de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
2: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
3: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
4: Voordelige auto's.nl.
5: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
4: voordeligeauto's.nl.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson. Groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
4: Voordeligeauto's.nl.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Blusstunter, een expert in onderhoud en brandveiligheid.
8: Check. En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
10: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
11: Soedal, de bouwverslimmers.
10: Soedal, de bouwverslimmers.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het is 9 uur geweest, de hoogste tijd om werk en uitvoering van start te laten gaan voor deze vrijdagochtend. Op Radio NL 21 augustus die op de kalender staat. Wij kijken even naar de lijnen van de ANWB. Tenminste naar het kaartje wat ik voor me heb. En daar is het redelijk rustig. Ik had het ook al gebruikt. Wijnand? Nee, zit inderdaad niet. Op dit moment inderdaad ook geen files, zie ik nu tot mijn grote vreugde, kan ik toch wel zeggen. Dus het rijdt lekker door. Geen verdragingen gemeld op dit moment. Wel een aantal controles en die worden gemeld door Flitsmeister. Beginnen we op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar staat er eentje bij 120.0. De A8 Amsterdam-Zaanstad bij 3.7. De A15 Nijmegen richting Gorinchem bij 103.4. A28 Assen-Zwolle bij 165.2. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom 161.5. De laatste voor dit moment kunnen we melden vanaf de A67. Eindhoven richting de Belgische grens. Daar even oppassen bij 18.0.
16: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Ja hoor, grote glimlach, want het is de vrolijke vrijdag op Radio NL. En die gaan we vrolijk van start met Senna. Dit is Kleine Vogel.
16: Dit is de muziek van Radio NL.
17: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
16: Radio NL. Ja.

Zo is het. Je moet vrienden hebben in het leven. En dan het liefst een vriend voor het leven. Prachtig mooi duet van Sean de Bever en Corrie Konings. En dat was het tweede liedje wat we al mochten draaien in werk en uitvoering. Daarvoor zat Senna. En dat mooie verhaal over die kleine vogel die aangevlogen komt. Die wordt verzorgd, opgewarmd en gevoed. En dan later, als alles goed gaat, dan komt de vogel nog één keer voorbij. Om te laten zien, ik heb een vriendje of een vriendinnetje gevonden. Dankjewel voor alles. Kijk, dat is het mooie van het leven. Dat hoort bij de Vrolijke Vrijdag. Wij zijn aftellend richting het weekend. We gaan beginnen tot aan 12 uur is dit werk en uitvoering. Goedemorgen.

0: Ik weet ook wel, het is radio, maar het liedje dat kennen we natuurlijk. Het liedje zingen we luidkeels mee. Het is een feestelijk nummer, de Lawine Boys en Joost. Maar als je dan zo'n ochtend als deze en je zit dan in de studio en je hebt in de rechterhoek een schermpje hangen waar de clips ook op draaien, dan is het iedere keer weer verbazingwekkend hoe mooi en hoe leuk de mannen dit in elkaar hebben gezet. Dus mocht je een keer in de gelegenheid zijn, zoek hem dan gewoon een keertje op YouTube. Lawine Boys met Joost. Ga je genieten. Het verhaal wordt letterlijk uitgebeeld. Prachtig mooi. Het is de Vrolijke Vrijdag op Radio NL. Bijna 9:30 met de nieuwe van Susanne Veldmeijer. De nacht van je dromen.
1: Hey.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
3: We gaan op zoek naar pallets.
4: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobit en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
7: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
6: En dat werkt goed?
7: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
6: isopaleis.nl.
5: Petrebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Zondagavond 30 augustus staat de Radio Areel Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten? Toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

Sineke en ik doe wat ik wil. En daarvoor zat een hele vrolijke zomerse tintjes die in het liedje zaten verwerkt van Team Russo. Of Team Rushauer. Wesley Klein en Brace waren daarbij. En een heerlijke plaat met zomerse invloeden. En liedje wat ook in de lijst staat om op gestemd te worden. Want dat heb je vanochtend al meegekregen. Vanaf 6 uur kan er gestemd worden op de Zomerhit Top 10 2026. Daarvoor ga je naar radionl.fm. Breng je stem uit en volgende week vrijdag tussen 4 uur 's middags en 5 uur 's middags een uur lang de grootste hits uit de Radio NL Top 10. En de nummer 1 die mag zich officieel Zomerhit 2026 noemen. Dus absoluut even de moeite waard om de komende dagen jouw stem uit te brengen. Zometeen het Muziekhotel.

0: Als je morgenmiddag naar de Radio NL Top 30 luistert, dan komt er een prachtig mooie verschuiving. We kunnen daar dus nu alvast een klein beetje over vertellen. Ik drink Rosé was natuurlijk de vorige single. Die verdwijnt uit de Top 30. En morgen mogen we de nieuwe single, Tutti Colori, die je zojuist hoorde, welkom heten. Dus het is een beetje stokje overdragen van het ene liedje naar het andere liedje, met één en dezelfde artiest. En dat was in dit geval niemand minder dan Wesley Bronckhorst.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Er is weer tijd om twee liedjes op verzoek te draaien uit het Muziekhotel. En dat is niet hetgeen dat er maar geroepen wordt, oh, draai die maar even. Nee, we hebben een hotel, daarin zitten 10 kamers. In die kamers zit een artiest met een bijbehorend liedje. En die hebben jullie erin gezet. En zometeen laten wij de computer 2 cijfers tevoorschijn toveren die corresponderen met de hotelkamers. En 2 van die kamers zullen we leegspelen door middel van het liedje te draaien. En dat betekent dat er straks weer nieuwe kandidaten in het hotel plaats kunnen nemen. En daar mag jij alvast even over nadenken. Even de naam van de artiest en het liedje vermelden. Dat in de app van Radio NL. En wie weet kunnen we zometeen een lege kamer vullen met jouw suggestie. Even een snelle ronde als het gaat om wie er waar zit. Misschien heb je de afgelopen dagen niet helemaal meegekregen. Op kamer nummer 1 Ronnie Ruijsdaal. Kamer nummer 2 is voor Milan Milano. Kamer nummer 3 voor Nieuw-Voor. Hartentien zit in kamer nummer 4. Kamer nummer 5 is voor BZM. Kamer nummer 6, de mannen van Likkepep. 7, Guus Meeuwers. Kamer nummer 8 is voor de meiden van Sus. 9, daar zit Bonnie Sinclair. En kamer 10, Peter Blanker. Dat zijn ze voor dit moment. Wij gaan de computer vragen welke 2 cijfers er in het schermpje verschijnen. Dan weten we meteen welke kamers we kunnen gaan openen en welk liedje er gedraaid kan worden. Nummertje 1 en nummertje 2. Wij zijn in afwachting van de cijfers, zodat we snel de deurtjes kunnen openen. Het eerste cijfer is de 7. Hé, hey, die hadden we gisteren ook. Ja. Oh, dat betekent een hele snelle wissel ook meteen. Ja. En de tweede cijfer is nummer 10 hier in het beeldscherm. 10 en 7.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Ga ik even snel kijken, want die nummer 7, die hadden we gisteren ook. Inderdaad, daar is vers neergezet. Guus Meeuwis, het dondert en het bliksemt. Die werd erin gezet door Leonard van Rijn uit Noordwijk. Dus Leonard, een snelle ronde gisteren en dan nu al gedraaid worden. Maar alleen maar leuk, daar doe je het voor. Kamer nummer 10, dat is de inzending van Paul uit Maasbracht. Die had Peter Blanker met Het is moeilijk bescheiden te blijven. 2 leuke liedjes. Ja hoor, helemaal goed voor het Radio NL Muziekhotel voor de Vrolijke Vrijdag. We gaan ze beide draaien. Dus kamer nummer 7 en nummer 10, die komen vrij. Daarvoor wil ik je vragen een appje te sturen met de naam van de artiest en een bijbehorend liedje. En wie weet kunnen we zometeen jouw suggestie in een van de kamers plaatsen.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Radio NL Muziekhotel.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: terug in de tijd. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Begin jaren 80, Peter Blanker. En kort geleden ook nog een keer gedaan door John de Bever. Het is zo'n leuk liedje met een hele dikke vette knipoog. En natuurlijk heel veel zelfspot. Ja, dat is geweldig gedaan. Mooi liedje, mooie suggestie voor het spelletje waar we middenin zitten.
1: Radio NL, Muziekhotel.
0: Ja, noem het spelletje, noem het item. Maar het is gewoon leuk om te kijken welke liedjes er in het hotel geparkeerd worden. En ja, kamer nummer 7 en kamer nummer 10 zijn inmiddels weer vrij. Laten we beginnen met het invullen van kamer nummer 7. Paula uit Almelo was er als allereerste bij. En zij heeft ingestuurd Dana Winner en het dak van de wereld. Erg mooi liedje. Gaan we een plekje geven in het hotel. En kamer nummer 10 is inmiddels ingevuld met een duo. En dat was de suggestie van Inge uit Tiel. Die kwam met de suggestie voor Nick en Simon en Verloren. We hebben ze beide genoteerd. Dat betekent aankomende maandag een nieuwe ronde van het Radio NL Muziekhotel. Halen we weer twee cijfertjes naar voren, zodat we twee kamers kunnen openen. En daarvoor ook weer twee nieuwe suggesties. Dat aankomende maandag. We sluiten hem nu af voor deze vrijdagochtend.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Deur op slot. Kunnen we door. Gaan wij weg naar het nieuws van 10 uur. Zijn we straks bij je terug voor deel 2 van Werk.

0: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
2: Wij zijn de mannen.
1: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
0: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
1: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Toch geen boetes voor boeren die anderhalve week geleden bij een protest in Friesland met hun trekkers de snelweg opgingen. De politie zou bekeuringen uitschrijven en afgeplakte kentekens achterhalen. Maar nu zegt de politie dat achteraf geen boetes kunnen worden uitgedeeld, omdat onduidelijk is wie precies wat heeft gedaan. Twee Nederlandse Chinook-helikopters die hielpen bij de natuurbrand in België zijn weer vertrokken. Duitse helikopters en Zweedse blusvliegtuigen ook. De brand is nu bijna onder controle. Vannacht laaide die hier en daar nog wel op, maar nu het vaker regent gaat het de goede kant op, zegt de provincie Luik. Na een speedbootongeluk in New York 2 weken geleden is de bestuurder gearresteerd. Hij is volgens de regering illegaal in Amerika. Ook hield hij zich niet aan allerlei regels. Zo zaten er te veel mensen op zijn boot. Hij voer toeristen naar het Vrijheidsbeeld, maar de boot sloeg om. Een vrouw en haar baby verdronken. En de oudste mens ter wereld is vandaag jarig. De Britse Ethel Caterham. Ze is 117 geworden. Ze heeft dus nog de ramp met de Titanic in 1912 meegemaakt. En de Eerste Wereldoorlog. Ethel viert haar verjaardag met familie en vrienden. Ze is nog niet de alleroudste ooit. Dat was een Franse vrouw van 122. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
17: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en

0: tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Zeg, heb je nou ook voor dat jaarlijkse onderhoud weer zo'n gigarekening gehad?
2: Ja joh, ik was er echt helemaal klaar mee. Maar bij Blusstunter is het anders. Blusstunter, echt betaalbare brandbeveiliging.
3: Hallo, Odido Business hier.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Puppy op komst?
2: Haal nu het kraampakket van Xiaomi Pets met extra eiwitten.
1: Xiaomi met CH.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: 10:10 exact. Dat betekent de start van het tweede deel van Werk in Uitvoering. Het vorige uur moesten we hem even missen, maar dat was ook niet zo gek. Want toen was er weinig tot niets te melden. Is dat nu veranderd? Ik denk het wel, want we hebben contact met Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Teken. Ja, dat is inderdaad het geval. Het is nog steeds niet bijzonder druk op de weg. Maar toch is er her en der wel wat file ontstaan. Onder meer op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom voor de Heinenoordtunnel. Nu ruim een kwartier vertraging en 3 kilometer stilstaand verkeer. Er staat een te hoge vrachtwagen stil en daardoor is de weg even helemaal dicht. Verder veroorzaken grenscontroles files onder meer op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar. Daar zo'n 10 minuten op onthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken. Daar staat file voor de Duitse grens vanaf knooppunt Kundeberg. En je bent daar 10 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A7 Heerenveen-Groningen bij hectometerpaal 168,0. En op de A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0.
5: Dankjewel voor dit moment, Wijnand. En dan ja, ga ik ervan uit dat we elkaar straks nog even spreken.
6: Ja, daar ga ik ook vanuit.
5: Goed zo dan, tot straks.
6: Tot zo.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Zometeen voor de liefhebbers, de Dodgers, zowel de Dolly Dots. Ze zijn, je hoort ze zo meteen na de Gebroeders Co. Pro to be fout, daar beginnen we mee.
7: Dit is de muziek van Radio NL.
8: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
7: Radio NL.
9: Ja,

meteen de aankondiging met deze dames inderdaad terug. Eind jaren 70, zo lang is het geleden. Maar dit is een feest der herkenning. De Dolly Dots op Radio NL en Tell It All About Boys. Daarvoor een hele vrolijke single van Proud To Be Fout. Eigenlijk ook van een beetje een boodschap voor het weekend. Als je dan toch zoiets hebt van, joh, alle remmen moeten even los, dan kan dat natuurlijk. En als dat gepaard gaat met wat dingetjes waarvan je denkt van, oh, dat is niet te hopen dat de collega's dit maandag allemaal meekrijgen, want ik ben weer helemaal losgegaan dit weekend. Dat is Proud To Be Fout, maar dat hoort er allemaal bij. En daarom is het een vrolijke vrijdag aftellend richting het weekend. Voor sommigen zal het dan ook een dag zijn waarvan ze denken van, ja, het einde van de vakantie. Ook dat kan natuurlijk. Maar ja, aan al het moois komt een eind en wij zorgen voor de vrolijkheid. En die continuïteit doen we gewoon echt het hele jaar door. Dus vakantie, weekend of wat dan ook, alles moet je vieren. En dat doen we ook. Straks ook met de 3:30. Suggesties daarvoor lezen we heel graag of horen we heel graag van je in de app van Radio NL.

0: Yes!
1: Friese vriend!
0: Yes!
1: We gaan een feestje vieren!
0: Nou, dat is het!
1: Open met die bierkraan!
0: Nou, vanmiddag om een uurtje of drie. Dan is het de weekendbel. Dan kan er een drankje in. Nu nog niet. We hebben het cheerio voor je.

Dan gaan we de hit al een beetje klassiekertje. Dat klopt ook wel. Begin jaren 90 waar ze zo succesvol was natuurlijk met onder andere Maar vanavond heb ik hoofdpijn. Liefde is lekker. Ik fluit naar Anna Mamme. En ja, noem ze allemaal maar op. Ze zitten er allemaal wel tussen. Ja, heerlijk. Goede muziek. Leuk voor een vrolijke vrijdag. En zometeen gaan we het feestje helemaal compleet maken. Want we gaan er 3 op verzoek draaien. 3 liedjes die zijn ingestuurd via de app van Radio NL of zijn ingesproken. En we gaan zometeen kijken welke 3 het zijn geworden om voor heel veel mensen die vrolijke vrijdag extra kracht bij te zetten. Het is een feestje. Luister.

0: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
4: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
0: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje Feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten... Toch Cheerio. Oh, Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
12: 10:30. Het is exact 10:30. Hoe mooi kunnen we timen op de vrolijke vrijdag? Dat is dan weer zo'n geluksfactor, zo vlak voor het weekend. Alleen maar leuk. We gaan beginnen met de 10:30. En ik zei het al, het is altijd weer een verrassing welke drie het gaan worden. Er is gekozen. We gaan beginnen met het verzoekje wat binnenkwam van via Giesman uit Lutjebroek. Voor de 10:30 zou ik heel graag Dirk Mildijk met jou herken ik met gesloten ogen. Even voor mijn neef de blokgeit, omdat Dirk vorig jaar nog op zijn kermisborrel stond te zingen in Lutjebroek. Oh, is dat het? Ja, dan hebben ze een feest der herkenning. Nou ja, ik lees ons vaker in de app, er moet meer Dirk Mildijk worden. Dan denk ik dat we goed zitten, Giesman. We gaan hem doen voor de mannen en daar in Lutjebroek, Dirkje Mildijk. En ah ja, jou herken ik met gesloten ogen meezingen op de vrij.

0: Terug in de tijd met Rien Salet en die heerlijke single Onze Warme Bakker.
1: 3:30.
0: Hij werd aangevraagd door Michael Nap uit Wijk bij de Uurstede. Goedemorgen voor de 3:30 graag dit liedje. En dan zou je deze voor Johan Tucker, de Bruistablet, dit nummer willen draaien. Dat hebben we dan bij deze gedaan.
2: Mooie namen.
0: Ja, heerlijk. Dankjewel Michael voor deze leuke suggestie. Liedje nummer 2 was dat in de 3:30. De derde, die komt van Bjorn uit Esselingen. Mag ik voor de 3:30 horen het volgende liedje? En dat is een klassieketje. Is een tijdje terug dat we die hebben gedraaid, maar wel erg mooi. Een liedje van Sugarlee Hooper wordt aangevraagd met De Wandelclub. Dankjewel Bjorn. Gaan we daarmee.

deze week de meest gedraaide op Radio NL. Joey Nicolai en Tinto de Verano. Morgen maakt hij een reuzensprong bij ons in de lijst van 30. Dat is morgenmiddag te horen tussen 1 en 3. En ook zondagmiddag tussen 4 en 6 in de Radio NL Top 30. Ik kreeg nog een leuk berichtje van Ron uit Lutjebroek. Mag ik de Giesman even bedanken voor het draaien van Dirkie? Groetjes uit het ook zo mooie Lutjebroek. Kijk, dat is de communicatie die we heel snel met elkaar hebben, zo via de app van Radio NL. Heb je hem nog niet op je telefoon? Ik zou hem heel snel installeren. Want dan kunnen we gewoon met elkaar schakelen. Berichtjes naar elkaar toesturen, antwoorden geven op vragen. Dat is het mooie. Op de vraag: wanneer komen Ferry de Lits en Jacques nou een keer bij jullie in de studio? Kunnen we ook een antwoord geven. Begin september komen de heren een ochtend mee presenteren. En dan zullen we zeker dit liedje centraal zetten. Want dit is wel een hit hoor. Ongekend. Baco in Monaco.

Een van de meest gedraaide platen op de vrijdag van Vincent is toch wel Vrijdag is Vrij. Maar het is ook wel eens leuk om zijn grootste hits nog een keer met je te mogen delen. En deze die stamt alweer vanuit 2010. Dat klinkt heel ver weg, dat is het misschien ook, maar het is nog steeds een joekel van een hit. De Dromedans van Vincent. Wij gaan op weg naar het nieuws van 11 uur, zijn zo bij je terug voor de finale van de vrijdagochtend. En in dat uur maak je kans op een van de laatste stapeltjes met 4 kaarten die we deze dag nog weg gaan geven. Het is echt de finale dag, dat zijn ook echt de allerlaatste kaarten. Vanmiddag nog te winnen in Op Volle Kracht, later in de middag bij Stefan Leur, vanavond de allerlaatste kaarten bij Ivo en straks tussen 11 en 12 hier in Werk in Uitvoering. Wat je daarvoor moet doen, hoor je zo meteen na het nieuws van 11 uur. Eerst een feestje met Ronnie Ruijsdaal. Tomorrow.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Dekbed.com, de zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
1: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Viten-app.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitePro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!

0: vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort met Formule 1-fans. Tussen 7 en 9 uur namen al 10.000 mensen de trein uit Amsterdam. Die rijdt elke 5 minuten. In Zandvoort is dit weekend de laatste Grand Prix van ons land, met vandaag de eerste vrije training en de sprintkwalificatie. Een man die werd gezocht voor de dood van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden. Hij lag bij een zwemplas bij Zeewolde. De politie zegt dat het sowieso geen misdrijf was. De dood van de vrouw wel. Eergisteren werden foto's van de man verspreid. Moordenaar Joran van der Sloot wordt in de gevangenis in Peru dagelijks met de dood bedreigd. Hij zegt dat het voor hem een doorlopende psychische marteling is en wil worden overgeplaatst. Een rechter moet dat goedkeuren. Van der Sloot zit een lange straf uit voor de moord op studenten Stephanie Flores en voor drugsmokkel. Hij vermoordde ook een Amerikaanse, Natalie Holloway, op Aruba. En in Noorwegen staken de luchtverkeersleiders en daarom vallen veel vluchten uit. Op Schiphol zouden er vandaag 20 gaan van en naar Oslo. Het is niet bekend of ze allemaal uitvallen. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken buien over het land met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien in de kustgebieden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
7: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
8: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
9: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg. Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
10: Overson, groot en klein wonen.
9: Check de voorraad op overson.nl.
11: Nood- en vluchtwegverlichting nodig? No problem. Blusstunter heeft het.
12: Bij Xiaomi Pets krijg je 15% korting op de eerste bestelling. Xiaomi met CH.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
17: Simpel.
14: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: 3 minuten over 11, het derde en laatste deel alweer van Werk en Uitvoering voor de vrijdagochtend. De vrolijke vrijdag hier op Radio NL. Wat ik daarnet al zei, we gaan kaarten weggeven voor het Radio NL-feest. Het Mega Piratenfestijn op vrijdag 4 september aanstaande in Oldebroek. Je kan erbij zijn. Je krijgt

0: Je krijgt ja, gewoon even wat extra. Want heel veel mensen horen dan wel eens, maken er wel eens de opmerking van... jongen, ben ik aan het werk, dit en dat. We geven je gewoon vandaag wat extra tijd om te appen. Vanaf dit moment de naam Oldebroek insturen... en dan iets na 11:30 maken we de winnaar of winnares bekend. Oldebroek insturen is voldoende om kans te kunnen maken. Gaan we snel naar de ANWB. Daar zit deze ochtend Wijnand Zwaan... en die weet precies waar het langzaam rijdt en stilstaat. Wijnand, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Teken. Ja, dat is zeker het geval. En er is ook steeds op steeds meer plaats ontstaan nu files. Het wordt echt wel drukker. Wat dat er gaat, is het echt vrijdag met de grootste drukte pas na als de ochtend grotendeels voorbij is. Op de A28 gebeurde daarbij een ongeluk van Groningen naar Zwolle. Tussen Hogeveen en De Wijk, 7 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Op de A58 ging het mis van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Bij knooppunt Markizaat nu één rijstrook dicht. Daar sta je in de file vanaf de afrit Ierseke met een kwartier vertraging. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij De Meren. De vertraging is een kwartier. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het langzaam tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen over 11 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Dan wordt er op steeds meer plaatsen geflitst. Ook nu ook op de A30 Ede-Barneveld bij hectometerpaal 18,3. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle bij 213,2.
0: Wijnand, dankjewel voor dit moment. En dan wens ik alvast een heel fijn weekend en graag tot de volgende ronde.
1: Graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: Yo, hoi.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Vorige week was hij de hoogste nieuwkomer in de top 30 op nummer 9. En dat zegt iets over de kwaliteit van het volgende liedje. Marco Schuitmaker, Lusu.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
2: Radio NL. Ja.

Waterstein in Oldebroek, want ja, Kampen Oldebroek, dat is bijna op de fiets nog wel te doen. Dus Stef mag niet ontbreken en is er dan ook bij en zal deze zeker gaan doen. Jammer dan, hoorde je in werk en uitvoering. Die kaarten die liggen op jou te wachten en als je ze wint, zie je deze twee ook in levende lijven. Hart en tien. De straat.

Ze is vol bewondering deze clip te bewonderen, maar daar zie ik in de verte inderdaad Koerhuis. Dus dan ga ik ervan uit dat er inderdaad Scheveningen het decor was voor de opname van deze uitzending. Waar dit liedje werd gezongen en wij de clip van mochten draaien. Je hoorde de dames van Maywood en Rio. We gaan wel dansen, maar het tempo gaat ietsje naar beneden. En je moet gevorderd zijn om deze dans te kunnen beoefenen. Daar hebben Django en ik vorige week vrijdag al op gebestudeerd. Het is de allernieuwste van Django.

0: kort geleden al de LP gekocht. Beste drukwerk of zoiets was het. Beste druk, dat was een beste druk, ja. Twee LP's met daarop alle grote hits. En dat is een genot om naar te luisteren. Je hoort dan weer bepaalde liedjes waarvan je denkt, oh ja. Natuurlijk ook de klassiekertjes zoals deze. Lijn 10, lekker meezingen. Maar daar is die vrijdagochtend ook voor bedoeld. De vrijdagmiddag aftellend richting het weekend. Kortom, samenvattend, de vrolijke vrijdag. Inderdaad. We hebben zo meteen het uitgebreide weerbericht voor je. Ook nog muziek van Thomas Bergen. En we gaan iemand blij maken met kaarten. En dit is muziek van Jannes.
1: Elke

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
17: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
16: Of toch Cheerio?
17: Oh, Cheerio.
16: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
18: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
19: Radio NL.
20: Weerbericht.
21: Ja, dat we kunnen merken, er komen pittige buien over af en toe. En dat gaat gepaard met heel veel regen. Af en toe een klap onweer, wat stevige wind en alles wat erbij hoort. Maar ja, vanmiddag wordt ook in het binnenland tamelijk wisselvallig met talrijke buien. Fel exemplaar kan gepaard gaan, nog steeds met onweer. En bij een meest matige noordwestenwind wordt het vandaag zo'n 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijven vooral in de kustgebieden de buien mogelijk, terwijl het landinwaarts overwegend droog blijft. Kijken we naar de zaterdag die aanstaande is. Morgen, dat is dan zover, dan trekken de buien buien opnieuw over het land. Later krijgen we drogere perioden. Die krijgen dan ook daadwerkelijk de overhand. De temperaturen zullen iets hoger uitkomen. 19, 20, 21, bij een uitschietertje soms 22 graden. Dat is hetgeen wat we voor de komende uren voor je hebben. Word je er vrolijk van? Geen idee. Word je vrolijk van de muziek van Radio NL? Dat denk ik wel. We hebben Thomas Bergen voor je en zometeen ook Raymond Hermans met...

0: naar 2000. Nee, langer toch? Drie denk ik. Inderdaad, Jan Smit, mijn gitaar. Het mooie was bij de jubileumconcerten die hij onlangs gaf in Volendam. 3 dagen lang op het Marinapark al daar. Daar was hij inderdaad. Dit liedje met inderdaad live begeleiding op gitaar door Jan zelf. Nou, de beelden daarvan zijn terug te zien op 24 oktober aanstaande. Dan zal het concert uitgezonden worden. Voor de mensen die er niet bij waren, die kunnen dan nog een keer het sfeertje proeven. Zoals we dat mochten beleven al daar 30 jaar in het vak. En dat is groots gevierd. Bijna 11:15, de hoogste tijd om iemand te verblijden met 4 kaarten voor het Radio NL feestje wat we gaan geven op vrijdag 4 september aanstaande. In Oldenbroek, de grote tent van het Radio NL Mega Piratenfestijn. Inmiddels uitverkocht, maar de allerlaatste kaarten waren deze week hier te winnen. Ik zeg dan wel waren, we zitten in de finale. Het is de slotdag, vandaag nog wel in alle programma's, maar daarna is het over en uit. Dus het is dringen aan de poort als het gaat om de wens om die kaarten gestuurd te krijgen. Dus we gaan kijken wie we gelukkig mogen maken. Ik ben bang, het zal toch niet, ik hoor.
1: Manus Canus.
0: Yo. Dat was een voicemail. Oh, wat zonde. Ja, het spelletje is gewoon dat er opgenomen moet worden. Oh, jongens, dit is wel heel sneu. Dat biedt natuurlijk wel weer hoop voor heel veel mensen die ook geappt hebben. Die gaan wij, een volgende kandidaat gaan we dan pakken. Wij gaan kijken wie wij dan nu mogen gaan bellen. Het volgende telefoonnummer staat in mijn schermpje. Dan gaan we dat proberen te bellen. Ja, we hebben dit even eerder deze week bij Lars ook al een paar keer gehad. Ik had er zelf ook 1 of 2 keer dat je mensen dan toch teleur moet stellen. Dan zie je straks dat Radio NL heeft gebeld en dan denk je van ja, ik had erbij kunnen zijn. Ja, had je kunnen zijn en je de telefoon even op moeten nemen. Dat is het geen...
2: Chantal,
0: die neemt gelukkig wel op. Goedemorgen, je spreekt met Tirke Wouda voor Radio NL.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Chantal. Nou, je hebt vast een vermoeden waarvoor we bellen.
2: Ja, voor de kaarten.
0: Ja, zou het uitkomen, denk je, op 4 september? Dat
2: ja,
0: je de...
2: super.
0: Ja?
2: Super.
0: Nou, dan bij deze de hartelijke felicitaties, Chantal.
2: Dankjewel.
0: Je bent erbij, 4 september in Oldenbroek.
2: Dankjewel.
0: Toch even de vraag, gisteren hadden we natuurlijk ook, daar werd een heel mooi en diplomatiek antwoord gegeven. Maar als ik jou vraag, wie is jouw favoriet, die artiest? Welke artiest op die avond?
2: Oh, ik weet
0: het
2: niet of ze zijn, maar Ancora is wel een van mijn grote favorieten.
0: Ancora is een van jouw... Oh, dan ga ik meteen even een liedje van Ancora erbij zoeken. Ga ik voor je regelen. Gaan we doen. Chantal, de hartelijke felicitaties. Je mag 3 personen meenemen. Je gaat 4 september naar Oldenbroek, naar de uitverkochte tent van Radio NL om het feestje te vieren.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Je mag even blijven hangen voor de gegevens. Gaan we die noteren en dan komt alles in orde. Inmiddels, ja, het is een soort van multitasken. Mannen kunnen geen 2 dingen tegelijk. Nou, deze toevallig wel. Het is gelukt. We hebben Ancora voor je gevonden. Gaan we nu draaien.
2: Ja, super.
0: Doei, doei.
2: Doei.
0: Wel toepasselijk natuurlijk. Als je even naar buiten kijkt. Met die wind, die regen. Af en toe een donderschicht. Dan is door storm en woeste regen toepasselijk.

prachtig mooi is en blijft dit liedje. Maar ja, zo heeft hij er zoveel gemaakt die prachtig en mooi zijn. En in de huidige tijden van deze muziekindustrie was Arne Jansen meer dan welkom geweest als een soort van mentor voor alles en iedereen wat nu echt werkzaam is in de muziekindustrie. Als één iemand een voorbeeld is hoe het moet, was het Arne Jansen wel. Niet moeilijk doen, geen moeilijke rijders met allemaal moeilijke titels. Dit wil ik in de kleedkamer. Nee, moet je je daarom kleden, kleed ik me daarom. En zorgen dat je van de eerste tot de laatste minuut dat doet waar je voor ingehuurd bent. Feestmaken met je bezoekers. Hij was er echt een kei in. En wat dat betreft een groot voorbeeld. En dat had hij nog steeds kunnen zijn. Absoluut. Arne Jansen. Zijn naam valt ook bij heel veel artiesten. Als je gesprekjes over muziek hebt, dan komt de naam Arne Jansen heel vaak naar voren. Van ja, feest, niet moeilijk doen en altijd succesvol en altijd 1000% leveren. Wauw. Mooi man, absoluut. Het is bijna de hoogste tijd om jullie een heel fijn weekend te wensen. Maar dat gaan we op muzikaal gebied zeker ook doen met de plaat die volgende week de belangrijkste single is hier op Radio NL. En die ga je veelvuldig voorbij horen komen. En we mogen 3 mensen blij maken. Ja. En dat zijn namelijk de 3 J's, de allernieuwste. Je zit in mijn hoofd is aankomende week de Hollandse nieuwe hier op radio. Nou ja, het applaus mag daar zijn. Binnenkort komen ze ongetwijfeld ook nog een keertje langs om een moppie live te zingen hier in de studio van Radio NL. Daarvan houden we je op de hoogte. Maar voor nu kunnen we feest vieren met de 3 J's en dat heerlijke liedje. En laat dit ook een boodschap zijn voor de weergoden. Dat ze het weer een beetje om willen bouwen. Die regen en die wind, dat hebben we na een paar dagen nu wel gezien. Als je dit hoort, is het gewoon weer volop zomer in Nederland. Dus daar gaan we dan ook voor aankomende week. Met de Hollandse nieuwe van de 3 J's. Je zit in mijn hoofd. Dan nu wel het moment om je een fijn weekend te wensen. En zo meteen heel veel plezier met Rory in op volle kracht.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
2: Voordeligeauto's.nl.
3: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
2: voordeligeauto's.nl.
4: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staalbodem, een dunne Italian-bodem... Yeah. Of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
2: Voordeligeauto's.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt, maar er is nog geen reden tot paniek, want er zijn geen gevaarlijke situaties, zeggen twee waterschappen. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd. In Friesland worden op 3 plekken dijken hersteld. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts, maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. Door een staking van Noorse luchtverkeersleiders is het vliegverkeer in Noorwegen ontregeld. Het is nog onduidelijk of het ook gevolgen heeft voor Nederland. Op Schiphol staan vandaag 20 vluchten van en naar Noorwegen gepland. KLM zegt dat hun vluchten tot nu toe allemaal doorgaan. En het racecircuit van Zandvoort stroomt vol met toeschouwers voor de eerste training. Die begint om 12:30. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort. En er stond ook een fietsfile op de boulevard, meldt NH Nieuws. De toegangsweg is sowieso afgesloten voor auto's. Het weer van weer online. Naar het westen trekken buien oostwaarts met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en vaker zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in de kustgebieden opnieuw buien. Vanaf morgen droger. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
15: Nu ook boksprings en bedtextiel.
16: Hey, ken jij restaurant Krelis in Uitgeest?
17: Is dat niet die plek waar ze 15 gerechten hebben onder de 15 euro?
16: Ja, inderdaad. En lekker joh, ze hebben een nieuwe menukaart.
17: Zo.
16: Je kunt er de hele dag bestellen.
17: Handig, alles kan zie ik. Laat lunchen, vroeg dineren.
16: En even borrelen.
17: Laten we naar Uitgeest rijden.
16: Reserveer jij even op krelis.nl.
17: Tuurlijk, ga ik doen.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Schuim, CO2, vet of poederblussers? Blusstunteur heeft alles.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
20: Hey Chris, ik maak net het laatste blikje hondenvoer op. Bestel jij nu een keertje bij Chomi Pets?
21: Ik?
20: Ja, jij.
21: Wel goed spul trouwens, lees ik net. Graan en glutenvrij en brokken met vers vlees.
20: Ja, onze hond leest geen etiketten, maar wij gelukkig wel.
21: Ik bestel wel bij chomipets.nl.
20: Chomi met CH.
22: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
23: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
24: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
23: Oei!
24: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
23: Lekker hoor!
24: En alle Ariel, ook tweede gratis.
23: Zoei!
24: De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Yes! Hamster!
25: Ja, goedemiddag. Dit is Radio NL en de verkeersinformatie. Het is ontzettend druk op de weg. 53 files heeft ongetwijfeld ook te maken met terugkomend vakantieverkeer. Dit is de file top 3. Die staan onder andere op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Rotterpolderplein. 20 minuten extra. A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. 22 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Loenen. Daar heb je 19 minuten extra. Dan zijn dit de snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A1 Deventer-Hengelo 120.0. De A7 Drachten-Groningen 168.0. A12 Maren-Utrecht 75.0. De A17 Roosendaal-Moerdijk 6.6. En de A27 Gorkum-Breda bij 35.5. Dan de A28, dat is Assen richting Hogeveen 165.2. De A50 Apeldoorn-Zwolle 213.2. En de laatste voor dit moment, die staat op de A58 Vlissingen.

0: Vlissingen Goes bij 161.4.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, het is officieel vrijdagmiddag. En dat vieren we met jouw verzoekje zometeen Monique Smit en nu Jeffrey Heesen.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.
3: Ja,

0: Oké, nog een rondje meelallen. La la la. Het was Monique Smit. Voorlopig niet naar huis. Nou, vrijdagmiddag, dan hoop ik dat je een beetje op tijd naar huis mag natuurlijk. Hè? Dat is vaak wel een beetje de gedachte. Ja, ja, vrijdagmiddag, het weekend komt eraan. Of misschien wel ja, het einde van je vakantie. Dat is dan wel wat minder, maar bekijk het positief. Waar je ook zit, of je nou aan het werk bent of je hebt nog vakantie. Je komt in ieder geval nog lekker in een weekend terecht. Je hebt sowieso 2 dagen waar niemand aan gaat komen. Ga ik dan maar even vanuit. Want er zijn ook een hoop mensen die aan het werk zijn natuurlijk in het weekend. En dat zijn de werkende weekendhelden. Dus die moeten we ook natuurlijk een beetje waarderen. Daar gaat het allemaal niet om. Maar Nederland is onderweg naar het weekend. Dat is in ieder geval een mooi ding. Zien we ook op de weg. Daar is het enorm druk. En ja, laten we die vrijdagmiddag dan eens gezellig samen inluiden. Hè. Het is roren hier. Voor mij de laatste ronde. Maandag dan is Hessel weer terug op zijn post. Dus dan gaan wij elkaar niet meer spreken hier. Maar ja, we gaan er gewoon iets gezelligs van maken vanmiddag, toch? Zo dacht ik wel. En dat doen we uiteraard met jouw verzoekjes. Als je een mooie hebt voor deze vrijdagmiddag. Ik zou voorstellen een lekker vrolijk liedje. Om alvast een klein beetje aan dat weekend te gaan denken. Laat het vooral even weten dan in de app van Radio Wareel. Ga ik hem misschien zometeen wel voor je draaien. En er is meteen een mooie van Joshua uit Rotterdam, vaste luisteraar van dit programma. Joshua, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Rory, de vrolijke vrijdag.
0: Dat dacht ik.
1: Zou je voor mij Zomer, Zon en Strand van Rutger van Barneveld willen draaien? Alvast bedankt en een goed weekend. Yo!

0: vrijgezel.
1: Het was Guido van der Graaf en de eeuwige vrijgezel op Radio Bareel. Hey, hoeveel is een liter? Zou je dat zo kunnen inschatten als je bijvoorbeeld de kraan open hebt staan? Wanneer weet je dat je een liter hebt gebruikt of wat meer? Ja, het is natuurlijk wel een belangrijk onderwerp als je gaat tanken. Hè? Dan weet je al heel snel wel wat een litertje kost. Dat mogen duidelijk zijn anno 2026. Frans Duits die weet denk ik ook wel wat litertjes zijn. Want tot een jaar of 7 geleden dronk hij 6 liter sterke drank per week. Ja, dat is best een aantal natuurlijk. In 2019 onderging hij een maagverkleining, stopte hij met veel eten en ook met dat soort drankgebruik. Dus het gaat in dat opzicht een stuk beter met hem. Dat is mooi nieuws natuurlijk. Betekent niet dat hij minder gezellig is geworden. Nee, integendeel. Het is gewoon een hele gezellige gozer. Sterker nog, over minder dan een maand gaat hij barbecuen met een hoop Radio Bareel luisteraars. Plekken daarvoor bij die barbecue kon je winnen hier bij Radio Bareel uiteraard. Dat gaat sowieso een gezellige middag worden. En dat hing allemaal aan zijn nieuwste liedje. Dat moest je dan horen en dan kon je appen naar de studio. En dat liedje draaien we ook naar die actie nog steeds heel graag. Dit is hem samen met Lange Frans en Tour de France.
2: Je m'appelle France.
3: Hey

Henk Bernaar, op mijn ziel getrapt. Je bent bij Radio Barel. Verzoekjes die kun je doorsturen in de app van Radio Barel. Het nieuwvolgende liedje is aangevraagd door Ramon uit Hengelo. Hij wilde

0: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
3: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
2: En dat werkt goed?
3: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
2: isopaleis.nl.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
6: Wij zijn de mannen.
5: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Voordelige auto's.nl.
8: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
7: voordelige auto's.nl.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Voordeligeauto's.nl.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Zondagavond 30 augustus staat de Radio Areel Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten?
18: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
17: Of toch Cheerio?
18: Oh, Cheerio.
17: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm.

me. Van René LeBlanc, Hans, Mijne, Mart en Jelmer, die konden ervan genieten. Dankzij hun collega Tim uit Balk, die vroeg hem aan via de Radio RL app. En die speuren we de hele middag af naar verzoekjes. Dus als je een mooie hebt, als je wil dat we die van jou tegenkomen, dan stuur je hem nu door in de app van Radio RL. De nieuwe Frank Verkooyen komt eraan en nu, de koning der piraten. Dit is Jannes. Ele-

De nieuwe Frank Verkooijen en geweest is geweest. En dat klopt, want hij is inderdaad net afgelopen. Hoorde je hem zojuist op Radio NL? Het is op volle kracht tot 3 uur bij je met heel veel verzoekjes. We gaan samen richting het weekend. En alvast een kleine knipoog richting het weekend. Ja, hoe weet je dat mensen zin hebben in het weekend? Kun je dat aflezen aan de verzoekjes? Ja, in sommige gevallen wel. Ik denk dat tenminste af te lezen bij het verzoekje van Alwin uit Barneveld. Hij wil heel graag René Karst en Adje voor de sfeer. Gezellig even meezingen op vrijdagmiddag.

is mijn leven. Pot voor drie dubbeltjes. Belinda Kinnaar. Haar allernieuwste, Het is mijn leven, hoorde je bij Radio RL. Ja, je weet wat ze zeggen. Bekend spreekwoord zegt, aan al het moois komt een einde. Dat is niet alleen met dit liedje zo, maar ook aan de vakantie van Johan. Johan uit Veldhoven is nu nog lekker aan het fietsen met zijn zoon Tony in het mooie Drenthe op de allerlaatste vakantiedag. Ja, dan moeten ze weer naar huis. Maar of ze dan wel even dat leuke liedje van K3 willen horen. De zomer van Oyalele.

0: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: privé. BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje Feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
5: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
9: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Bij een ongeluk met een paard en koets in Hellendoorn, Overijssel, is een dode gevallen. Het paard en de koets kwamen in het water terecht en de menner is omgekomen. Een passagier wist op tijd van de koets te springen. Volgens Tumantia heeft het paard het overleefd. Voor de asielrellen in Apeldoorn zijn in totaal 7 mensen opgepakt. Ze komen uit het hele land. In mei werd in Apeldoorn avond en nacht elkaar gevochten en vuurwerk afgestoken. Ook bij asielprotesten daarna in andere gemeenten kwamen de ergste relschoppers van buitenaf. Oud-coureur Jan Lammers zou het prachtig vinden als Max Verstappen zondag de Formule 1 race in Zandvoort wint. Dat gun ik hem en het zou de mooiste tractatie zijn voor de laatste Grand Prix in Nederland, zegt hij. Lammers stopt daarna zelf als sportief directeur van de race in Zandvoort. Die is er 6 keer gehouden. En het schilderij Meisje met de parel van Vermeer trekt veel bekijks in Japan. Het Mauritshuis in Den Haag leent het bijna nooit uit, maar nu hangt het bij uitzondering in Osaka. Er staan lange rijen voor het museum en mensen wachten urenlang. Volgens de NOS is het meisje bijna heilig in Japan. Het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
16: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
17: Hou je van buiten werken en steek je graag je handen uit de mouwen? Treur grondwerk en tuinaanleg in Wilnis zoekt grondwerkers, machinisten, stratenmakers en een allround hovenier. Werken met goed materieel, mooie projecten en een sterk team. Bekijk de vacatures op treur-tuinen.nl.
18: Kent u Blusstunter al? De goedkoopste brandbeveiliging-expert van Nederland? Blusstunter heeft het Kiwa-keurmerk en ROEB-gecertificeerde monteurs. Uw brandveiligheid en onderhoud is ons specialisme en talent. Blustunter.nl.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Bestel nu bij Xiaomi Pets een effectief anti-wormenkuurtje voor je hond. Xiaomi met CH.
19: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest.

0: dunne Italian bodem of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000-serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Een bijzonder goedemiddag. Je luistert naar Radio Wadeel. En het is echt druk op de weg. 46 files gemeld door de ANWB. En dit zijn de grootste vertragingen. De A50 Os richting Apeldoorn. Bij Schaarsbergen heb je 23 minuten. Dan de A50 Apeldoorn Arnhem. Dat is bij Hoenderlo. Daar heb je 35 minuten. En de A325 Nijmegen richting Arnhem-Velperbroek. Dat is bij Huizen 27 minuten genoteerd. Dan zijn dit de snelheidscontroles gezien door Flitsmeister. A7 Drachten Groningen 168.0. A12 Maren-Utrecht 75.0. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.6. En A27 Almere-Hilversum 112.3. Dan naar de A28, dat is Zwolle richting Amersfoort bij 59.4. De A50, dat is Apeldoorn-Zwolle bij 213.2. En nog eentje op de A58, Vlissingen richting Goes in het mooie Zeeland 161.4.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Ja, het is een vrolijke vrijdag. Daar maken we zo meteen even vrolijke vrijdag van. Allereerst Corrie Konings.
6: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
6: Radio NL.

uit de jaren 90, Matthias Reim, jawohl, verdammt, ich lief dich. Bij Radio NL, Fröhliche Freitag. Het is op volle kraft. Ja, daar is nog een jingle van ook. Die had ik er even bij kunnen zoeken natuurlijk. Dan hoor je Emma Hansen even lekker roepen. Maar goed, wel leuk om even te horen. Matthias Reim op de radio. Bij Radio NL. Goedemiddag. Nou, ik hou ermee op. Het is vrijdagmiddag. Je hoort het. Ja, de sfeer zit er lekker in. Dat kan ik wel zeggen. Ook in de app, als ik het zie, veel leuke verzoekjes komen binnen. Dank je wel daarvoor. Ik ga ze nog lekker veel draaien vanmiddag. Dus dat gaat helemaal goed komen. En als jouw verzoekje er nog niet tussen staat, dan zou ik aanraden om de Radio NL app er even bij te pakken. Die is helemaal gratis, dus als je hem nog niet hebt, zou ik hem even downloaden ook. En dan kun je daar je verzoekje in kwijt. En dan is de kans dat die DJ aan de andere kant van de radio het voor je gaat draaien. En ik ben ook vooral even benieuwd waarom je dan een liedje wil horen. Wil je het even opdragen aan iemand? Heb je gewoon zelf ontzettend veel zin in het weekend? Past het bij de plannen die je hebt? Of ben je bijvoorbeeld bezig met de laatste vakantiedag en wil je daar nog even iets lekkers voor horen? Zou natuurlijk kunnen. Ja, het appje van Eline uit Veenendaal, dat omvat eigenlijk alles wat ik zo net zei. Zij zegt, hallo, hier Eline. Hallo Eline. Mijn laatste dagje van mijn vakantie, maandag begin ik weer. Erik, mijn zoon, die heeft nog tot 1 september vakantie. Oh, wat een bofkont. Wil je voor hem Jaman met Spoken Bestaan niet draaien? Want deze zongen we vroeger altijd. Oh, dat is wel leuk natuurlijk. Dan zou ik zeggen, ik hoop dat Erik bij je is daar in de buurt, Eline. Dan zou ik elkaar eens even stevig vastpakken. En gewoon net als vroeger lekker meezingen met Jaman op de radio. Mama.

Het is Joey Nicolai. Ai, ai, ai. Wat een lekker zomerliedje is dit. Tinto de Verano. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, zo op vrijdagmiddag hebben we natuurlijk al de hele week mogen genieten van de Hollandse Nieuwe. In dit geval dus dit liedje van Joey Nicolai. En ik moet zeggen, ondanks dat het weer ons een beetje in de steek laat deze week, dat de zomer even wat verder te verkennen is dan de afgelopen weken, of wat verder weg is, moet ik eerlijk zeggen dat dit het dan wel weer een beetje compenseert. Heeft de zon gebracht op regenachtige dagen. En dat gaat hij dit weekend ook nog doen, want de komende dagen is hij ook nog Hollandse Nieuwe. De nieuwe van Joey Nicolai dus en Tinto de Verano. Ondertussen was afgelopen maandag hier hoog bezoek. De mannen van Helemaal Hollands waren hier bij het teken in het radioprogramma. En zij zijn natuurlijk van heel veel liedjes en ook van de medleys. En zij zoeken nieuwe muziek voor in de medleys. Die kun je doorgeven aan Radio RL of aan hunzelf. En dan gaan ze daar een nieuwe medley mee maken. En dat wordt dan de Radio RL medley. Dat heb je ongetwijfeld al meegekregen. Maar ik dacht, ik doe de oproep nogmaals. Dus als je nog een leuk liedje weet dat zij kunnen coveren, wat ze echt kunnen meezingen, wat de feesttenten op hun kop laat staan, podia, alle optredens, waar zij een tijd mee vooruit kunnen, laat het weten dan aan ons of direct aan Helemaal Hollands. Dan gaat het goed komen en dan gaan ze daar een medley mee maken. Is toch leuk als je daar een klein beetje een bijdrage aan kan leveren, toch? Dit zijn ze.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met mega kortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
3: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement, roodhitblauw.nl.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: Nu!
9: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Nu
9: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
9: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Aldi.
12: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
16: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten... Toch Cheerio.
17: Cheerio.
16: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.
18: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
19: Radio NL.
16: Weerbericht.
20: Ja, en hij zit weer voor ons klaar in Purmerend. Daar zijn we blij mee. Jan Visser, goedemiddag.
21: Dag Rory, goedemiddag.
20: Hey, ja, we krijgen heel veel berichtjes van mensen die komen dan nu terug van vakantie. Die komen lekker uit het buitenland. Maar in wat voor weer komen ze eigenlijk terecht vandaag?
21: Ja, nou, het is op zich ietsje minder buiig dan gisteren. Toen hadden we vooral in het noorden van het land toch echt zware buien. Plaatselijk is er onder meer in Appelscha en ook in delen van Drenthe is 35 tot 45 millimeter gevallen maar liefst.
20: Zo.
21: Noord-Holland ook, buurt van Hoogkarspel, Lutjebroek. Dus er ging er echt flink op los. En er waren bij Zundert in Brabant zijn bomen omgewaaid, forse bomen door zware windstoten.
20: Oh jee.
21: En dat is vandaag allemaal wat minder. We zien wel wat buienactiviteit nu in het oosten van het land. Vanochtend was het in de provincie Utrecht. Verder aan de kust nog wat buien. Maar in het noorden van het land, noordwesten ook trouwens voor een belangrijk deel, is het vriendelijk weer met geregeld zon. En dat lijkt zo vanmiddag te zullen blijven. Temperaturen zijn in gebieden met opklaringen toch zo rond de 20, 21 graden. Maar in buiengebieden is het soms maar een graad of 16 tot 17. Ja, de wind die waait zwak tot matig uit het noorden tot noordwesten. Nou, dan kijken we naar morgen. Dan is het vooral in de ochtend nog buiig. In de middag wordt het allemaal wat minder heftig. Temperatuur morgen 19 tot 20 graden. En een noordwestenwind matig en aan de kust vrij krachtig. Op zondag en maandag is het overwegend droog weer. Ook op zondag dus. Misschien in de nacht en ochtend nog een buitje, maar voor de rest droog weer. Geregeld zon. Zondag 20 graden en maandag 21 tot 22 graden. Noordoostenwind dan onder invloed van hoge druk boven de Noordzee. En de dagen daarna zien we de temperatuur oplopen. Maar vanaf woensdag neemt dan wel weer de kans op een regen- of onweersbui toe.
20: Oké, dus voor de komende dagen toch wel mooi nieuws voor de thuiskomers. Ja, ja, ja. Mooi. Dan zou jij ons nog één keer willen meenemen deze week in jouw wijsheid. Wat is de weerspreuk van vandaag?
21: Wat augustus niet kookt, laat september ongebraden.
20: Oh, die is goed.
21: Op het fruit.
20: Oh, op het fruit. Ongebraden?
21: Rijpende fruit, ja.
20: Oh, zo. Ah, ja, ik begrijp hem. Hey, dankjewel Jan. Mag ik jou een fijn weekend wensen?
21: Ja, hetzelfde.

Radio. En tegelijkertijd ook Rotterdamse gezelligheid. Het waren de Wannabes en Johnny Valentino samen met een nieuw liedje. Lekker shaken. En dat hoorde je bij Radio Mariel. Nou, dat is precies wat we vanmiddag ook doen. Hè. Lekker shaken. Leuke liedjes onderweg naar het weekend en voor de vrijdagmiddag bezigheden. Arjan Plat uit Giethoorn die zegt: hoi Rory, zou je voor ons BZN willen draaien met Jeppa? Wij zijn onze caravan aan het poetsen in onze loods in Oosterwolde in Friesland en we kunnen wel wat extra motivatie gebruiken. Nou ja, van de andere kant op zich wel een mooi klusje toch, als het buiten dan een beetje regent, binnen in de loods en dan de caravan schoonmaken. Ja, of je moet er wilde avonturen mee hebben beleefd op vakantie, dat kan natuurlijk ook. Nou, in ieder geval een mooi liedje voor tijdens het werk aan de caravan. BZN is hier.

0: En Zandloopster. Ja, toch stiekem een van de zomerhits van dit jaar willen. Of ja, stiekem eigenlijk niet zo stiekem ook wel. Ook hoog in de Radio RL Top 30. En misschien ook wel in de zomerhit Top 10. Die gaan we weer samenstellen. De stembussen zijn geopend op dit moment. En de lijst die gaan we binnenkort samenstellen. Volgende week vrijdag dan zenden we hem uit. De lijst met de 10 grootste zomerhits van 2026. Ik ga ervan uit dat een Cheerio er wel in staat. Dat een Rutger van Barneveld Zwoele Zomernacht er ook wel in staat. En deze kun je er ook in stemmen, als je dat zou willen. Maar ik denk eigenlijk van wel, want het is een lekker zomerliedje. Het was Zandloopse dus van Robert van Hemert. En als je mee wil stemmen, dan doe je dat via radio.rl.fm. En dan hoor je volgende week dus de lijst terug bij Stefan in het programma. Oké, door met de verzoekjes dan. Er komt van alles binnen, dankjewel daarvoor. Onder andere een berichtje van Esther uit Melik. Die zegt voor mijn vrachtwagenmannetje heel graag kilometervreters van Frans-Duits, omdat het zo druk is op de wegen. Ja, het is vandaag echt bijzonder druk al de hele middag. Heeft natuurlijk ook te maken met het vakantieverkeer allemaal. Dat is natuurlijk, als je in een vrachtwagen zit, ook best wel een uitdaging, om het zo maar even te noemen. Om niet te zeggen, gewoon vervelend. Dus ik denk dat veel chauffeurs wel even een hart onder de riem kunnen gebruiken. Esther, ik zit even met een klein dingetje, want Frans-Duits die heb ik een uurtje geleden gedraaid, dus dat kan dan nu even niet meer, volgens de radioregels. Maar, nou is er een liedje met dezelfde titel, Kilometervreters, van natuurlijk Henk Wijngaard. Kan dat dan ook, zit ik me te bedenken. Maken we daar jouw mannetje, de vrachtwagenchauffeur, ook blij mee? Ja, eigenlijk is de vraag, maak je een vrachtwagenchauffeur blij met Henk Wijngaard? Kun je net zo goed vragen, is de paus katholiek, hè? Ik denk dat het antwoord ja is, toch? We gaan hem draaien.
1: Het is alweer een tijd geleden, schat, ik was

0: en jouw liefste wens op Radio RL met Henk Wijngaard daarvoor, kilometervreters. Voor alle vrachtwagenchauffeurs die hoogstwaarschijnlijk ergens in de file staan vandaag, want het is druk op de weg. Berichtje van Jan uit Oldenhoven.
1: Hey Roeri, Jan hier. Zou jij voor mij een nummertje willen draaien? De boswachters met de wind in mijn haren. De lied, het lied van de chameleon.
0: Ja.
1: Zou je mij een heel groot plezier mee doen?
0: Nou, mij ook.
1: En de groetjes vanuit het zonnige Staphorst. Nou. Waar ik op het moment een tuin aan het aanleggen ben. Fijne uitzending verder. Hey, hoi.
0: Lekker bezig daar, Jan, in Staphorst een tuin aan het aanleggen. Ja, waarschijnlijk met een beetje regen in je haren in plaats van wind. Dat dan weer wel. Maar ja, geweldig dit. Inderdaad, uit de allereerste Chameleon-film. En wel leuk om weer eens te horen natuurlijk. De Boswachters. Succes daar, Jan. Dit is speciaal voor jou. Wind in mijn haren. Uiteraard bij Radio RL.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.

0: Deal hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Er is weer ingebroken in brandweerkazernes. Dit keer in de Drentse Rolde en in Maartensdijk, Utrecht. In Rolde zijn spullen meegenomen. Eerder deze week was het raak in Brabant. En dit jaar staat de teller al op ruim 60 inbraken in kazernes. Vaak wordt reddingsgereedschap gestolen om kraken mee te plegen. Na de aardbeving in Groningen is in het dorpshuis van Zanden weer een inloopbijeenkomst. Bewoners in het aardgasgebied werden vanochtend opgeschrikt door een relatief zware beving van 2,8. De inloopbijeenkomst duurt tot 7 uur vanavond en onder andere de Groningse regeringscommissaris Henk Nijboer gaat er naartoe. Een bosbrand bij Venray die ruim 2 weken geleden begon is nu pas helemaal uit, meldt regioomroep L1. Het vuur was al na 2 dagen onder controle, maar heeft al die tijd nog nagesmeuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. Toch gaat het bos nog niet open, want het is gevaarlijk. Beschadigde bomen kunnen omvallen. En in de training van de Formule 1 race in Zandvoort heeft Kimi Antonelli de snelste tijd gereden in zijn Mercedes. Lando Norris en George Russell waren 2 en 3. Max Verstappen viel net buiten de top 10. Vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace. Het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
13: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
14: Nu ook boksprings en bedtextiel.
15: Ah, weer die klote muggen in huis.
16: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
17: Heeft jouw hond of kat last van zijn buik?
18: Chomi Pets is voer met alleen natuurlijke ingrediënten.
17: ChomiPets.nl. Chomi met CH.
15: Heerlijk!
16: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
19: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
0: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje Feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
21: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York staalbodem, een dunne Italian bodem, yeah! Of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Goedemiddag, je bent bij Radio Wereld en het zal je ongetwijfeld opgevallen zijn als je op de weg bent. Het is druk, er zijn 66 files gemeld momenteel door de ANWB. En dit zijn de belangrijkste vertragingen. De A12 Oberhaus

0: Oberhausen richting Arnhem bij Duiven 19 minuten. De A50 Os Apeldoorn bij Schaarsbergen 25 minuten. De A50 Apeldoorn Arnhem bij Loenen 29. Er is daar een ongeluk gebeurd. En de A76 Geleen richting Keulen richting de Duitse grens is de weg afgesloten vanwege de grenscontroles. En 18 minuten vertraging heb je daar. Ja, sowieso sterk als je ergens in de file staat. Ik kan ze helaas niet allemaal noemen. Snelheidscontroles zijn ook nog gemeld door Flitsmeister. Op de A7 Den Hoever-Bolsward bij 108.0. Dan de A12 Maren-Utrecht 75.0. De A15 Rotterdam-Gorkum bij 90.5. A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.6. A27 Almere-Hilversum 112.3. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort 59.6. De A30 Barneveld-Ede bij 16.4. En de laatste op de A58 Vlissingen-Goes bij 161.4.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: We knallen er nog een uurtje tegenaan met verzoekjes. Wat wil je horen? Laat maar weten in de app. Krijg je de 3J zo. En nu Pascal Redeker.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL. Ja.

heet Je zit in mijn hoofd. Blijft ook inderdaad wel lekker in je hoofd zitten. Helemaal volgende week, want vanochtend bekend geworden dat hij vanaf komende maandag een week lang de Hollandse Nieuwe is bij Radio RL. De 3J's dus. Ja, ik denk dat ze hier nog wel een nazomerhitje mee gaan scoren. Nou moet ik alleen wel zeggen, er zit bij mij iets anders in mijn hoofd wat betreft dit liedje. Ik weet niet, ik heb dat heel erg. Ik leef zeg maar vol met geluidjes en muziekjes. En ja, ik ben niet voor niks bij de radio gegaan, zeg maar. Mijn hoofd zit daarmee vol. Dus het intro van dit liedje, dus het eerste stukje, dat doet mij denken aan iets anders. Dus ik heb hier nog een keer het intro van de 3J's, van Je zit in mijn hoofd. Luister heel even goed naar de melodie in het begin, oké? Ja, precies. Ja, weet je dat werk? Ik weet niet hoe jij zit in je Disney-films. Maar er was ooit zo'n film Ariel, de kleine zeemeermin. En daar zat Sebastian in. Sebastian de Krab. Sebastian de Krab in het Engels. En die had zijn eigen liedje in de film. Ariel. En dat begint met deze melodie. En u ziet dus in mijn hoofd dat dit best wel lijkt op de 3J's hier. Ja, oké, okay, dus ja, hier begint hij te zingen dan, maar even dit eerste stukje zo. Als je dat dan een beetje versnelt, dan krijg je toch de 3J's met... Ja, ik denk niet dat ze het zo bedacht hebben, de 3J's. Dat zij niet dachten, oh, weet je waar wij eens een voorbeeld aan gaan nemen? Aan Sebastian de Krab. Maar succes, hè, volgende week met de Hollandse Nieuwe. Dit ga je natuurlijk wel horen, denk ik. Ja, of ben ik de enige in Nederland die het hoort? Dat kan ook nog, hoor. Kan ik me zomaar voorstellen. Maar goed, ik parkeer dit even. Ik ga door met verzoekje. Rob uit Boven-Leeuwen, die zegt... Hey Rory, alles goed? Kun je voor Elind het Karel Keizerplein van Ronnie Ruijsdaal even draaien? Dat is speciaal voor deze spontane dame uit Nijmegen. Kijk, ja, natuurlijk zeg je Keizer Karelplein, dan zeg je Nijmegen. En zeg je Ronnie Ruijsdaal, dan zeg je Nijmegen. En het is ook nog een leuk liedje. Dus ja, we gaan hem draaien.

Zilvertop. En toen ik jou zag op Radio RL. En daarvoor nog Jeroen van der Boom, Slapeloze Nachten. En ja, hij is erbij, hè? Het Radio RL Mega Piratenfestijn. 4 september. Zet die in je agenda. Ja, tenminste, ik hoop dat je hem in de agenda hebt staan. Dat je kaarten hebt gekocht. Dat je ze hebt weten te bemachtigen. Want het is namelijk helemaal uitverkocht. Dus je kan er niet meer bij. Wacht even, wat zeg je? Heb je geen kaarten? Oh nee, nou dat is er op zich mooi nieuws, want ik heb hier nog wel 4 liggen hoor. Ja, die kunnen voor jou zijn, ja. Moet je wel even wat doen, namelijk het woord Oldebroek sturen in de app van Radio RL. Want daar is het namelijk op 4 september in Oldebroek. En als ik je dan terugbel, dan ben je erbij. Dan ga je Gerard Joling zien, dan ga je Jan Smit zien, dan ga je Jeroen van der Boom zien. Dan zie je ook onder andere Thomas Bergen, Stef Eckel, Henk Wijngaard, Jannes is erbij, Jeffrey Parmentier, Boer Benny, Damien van Os. Ja, en jij dus misschien ook wel. Oldebroek, dat is wat je nu moet sturen in de app van Radio RL als je kans wil maken op 4 kaarten. Doe ik nog even een verzoekje speciaal voor... wie was het nou ook alweer? Iemand uit Drachten, die had dit eigenlijk...

0: Dan ga je op zoek naar pellets.
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.

0: Daan, het is warm, hè?
1: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
0: Oh ja?
1: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
0: Goeie, Daan.
1: Doe mij maar een raket.
2: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga je...

0: privé. Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
3: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mesja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
9: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
8: Of toch Cheerio?
9: Oh, Cheerio.
8: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
9: Altijd aan.
8: Radio NL. Altijd aan.

0: Ik nog in de studio hier, Spang en zijn nieuwe liedje. Je hoort een fout drie keer op Radio RL. Hey Meerte.
1: Ja?
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dit is Meerte uit het Harde, toch?
1: Ja.
0: Hoe is het, Meerte?
1: Goed hoor.
0: Mooi. Wat ben je aan het doen?
1: Afspreken met een vriendin.
0: Oh, gezellig. Gezellig. Ben jij iemand die dan vandaag al gewoon lekker op tijd weekend heeft? Of zit je nog in je vakantie?
1: Ik zit nog in de vakantie.
0: Oh, heerlijk. Nog lang ook, of niet?
1: Nog een weekje.
0: Oh, lekker. Lekker. Maar dan heb je nog even. Er zijn heel veel mensen, daarvoor houden het vandaag op. Maar jij mag nog even.
1: Ja.
0: Ga je nog iets leuks doen?
1: Nee, niet echt.
0: Gewoon lekker relaxen.
1: Ja.
0: Gewoon even aan de oplader, zoals dat heet.
1: Ja.
0: Meerte, mag ik jou een vraag stellen?
1: Ja hoor.
0: Jij woont in het Harde, maar praten ze daar ook allemaal hard, of niet?
1: Nee, dat valt niet mee.
0: Valt best mee. Nee, omdat jij stuurt in hoofdletters en met uitroepteken stuur jij Oldenbroek. Dus ik dacht, misschien is dat gewoon iets van waar jij woont.
1: Ja, nee, niet per se.
0: Nee, heeft een andere reden.
1: Ja, enthousiast.
0: Ja, enthousiast. Jij zou er graag naartoe willen.
1: Ja, heel graag.
0: Naar Oldenbroek. Of zo, Oldenbroek. Ja, daar wil jij graag naartoe. Waarom zou jij daar zo graag heen willen?
1: Nou, het lijkt me gewoon heel gezellig en samen misschien gewoon een gezellige avond hebben.
0: Kunnen wij één ding afspreken, Meerte?
1: Ja hoor.
0: Dat stel nou, hè. Ik weet het nog niet zeker, maar stel nou, ik vertel jou zo meteen dat jij gewonnen hebt. Dat jij dan even heel hard juicht, goed? Meerte?
1: Ja?
0: Je hebt gewonnen! Oh, je juicht zo hard. Jij juicht zo hard. Dat kan harder. Je juicht zo hard dat de verbinding die klapt er bijna uit hier. Nee, dat vind ik een nieuwe versie van hard. Dat vind ik mooi, Meerte. Gefeliciteerd. We gaan 4 kaarten naar je opsturen. Dus dan mag je ook 3 mensen meenemen of ze weggeven. Maar ik zou gewoon lekker zelf meegaan. Heb je al een idee wie er meegaan?
1: Ja, gewoon een paar van mijn vrienden.
0: Ah, leuk, leuk. Wordt een mooie vriendenavondje 4 september daar dus in Oldenbroek.
1: Ja, zeker.
0: Meerte, je bent erbij. Het Radio RL Mega Piratenfestijn. Mag ik jou dan veel plezier wensen?
1: Ja, tuurlijk. Dankjewel.
0: En nog één dingetje. Goed weekend.
2: De grootste in Nederlandstalige muziek.
3: Radio NL.

Stef Ekkel hoor je en de klok die tikt maar door. Inderdaad, richting 3 uur en richting het weekend. En Stef Ekkel is erbij, hè? Het Radio Adel Mega Piratenfestijn 4 september. En Meerte uit het Harde was zojuist een van de gelukkige winnaressen van 4 kaarten voor het Radio Adel Mega Piratenfestijn. En zo is dan het cirkeltje ook weer rond. Doe ik nog even een verzoekje? Tjerk uit Doornenburg, die wilde graag deze horen. Damien van Os, en die is er ook bij trouwens.

vanavond zit je er weer. En dit was vast een klein voorproefje op het cafeetje. Je hoorde Henk Dissel bij Radio Maril. Zometeen na 3 uur de middagshow Gezeur met Leur. Veel plezier bij Stefan.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw, gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
2: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.

0: mijn naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus, doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De politie is een onderzoek gestart naar 6 vermiste mannen die allemaal Lucky zouden kunnen zijn. Dat is een onbekende man die 3 jaar geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en niet meer kan praten. Er kwamen deze week honderden tips over hem binnen. Daarbij werden volgens NH Nieuws 6 namen doorgegeven waar de politie iets mee kan. Bijna 50 mensen hebben schade doorgegeven naar de aardbeving bij het Groningse Zandeweer. Bij 2 meldingen zou het gaan om een onveilige situatie. De aardbeving vanochtend was de zwaarste sinds maart. Toen was er een beving in de buurt van Assen met 2000 schademeldingen. Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax gisteravond compenseren. Fans moesten €5 betalen om via Talpa's streamingdienst Kijk de wedstrijd tegen het Zwitserse Sion te kijken. Maar door een storing kreeg een deel de eerste 20 minuten geen voetbal, maar een foutmelding in beeld. Alle kijkers krijgen het hele bedrag terug. En de enige training voor de Grand Prix van Zandvoort is voor Max Verstappen niet zo best verlopen. Hij klaagde over zijn auto, kwam in de grindbak terecht en reed maar de 11e tijd. Kimi Antonelli was het snelst. Om 4:30 is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag buien met kans op onweer. Af en toe schijnt de zon en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook wat zon en gemiddeld 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
10: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
11: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Een pup?
14: Probeer ons gezonde Chomi Pets puppyproefpakket.
13: Chomi met CH.
15: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren.
17: De maatschappij, dat ben jij.
18: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

0: Italian bodem, yeah. Of met een zuurdesemstaal bodem. New York Pizza.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: 3 minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen op de weg. De files. 50 minuten vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Dat is bij Leenderheide richting Leende. 13 minuten op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hartemerbroek. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen. Vind ik altijd mooi om voor te lezen. Beuningen en Haps. Daar staat 22 minuten een ongelukje gebeurd. En dan de snelheidscontroles. Dat valt mee. De A2 Eindhoven richting Maastricht 166,3. De A12 Utrecht Arnhem 83,1. De A28 Zwolle Amersfoort 59,6. En de A58, daar staan ze eigenlijk de hele week al een beetje. Vlissingen richting Bergen op Zoom vandaag 161,4.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Stefan Meer!
4: Ja, we gaan even beginnen met de hartslag uit je heupen. En dan even pikkel mee. Hé, hey, hier komt Walivi.
5: Dit is de muziek van Radio NL.
7: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
5: Radio NL.
8: Ja,

Nog steeds, maar een tijdje geleden, best wel veel mensen hadden het erover. Wij hebben het er ook vaak over gehad, maar de strijd is nu echt losgebarsten. Want wat is nou de zomerrit van 2026? Het is mooi dat er twee zijn, of eigenlijk drie, hè, met zonnebank erbij geregeld. Is het Cheerio of zon zien zakken in de zee? Nou, de strijd gaat nu echt online verder. En volgende week dan gaan wij de Radio NL Zomerhit 2026 bekendmaken. Maar dat doen wij alleen aan de hand van een stem. Jouw stem. En dan niet de... Maar gewoon even online natuurlijk. Check even radionl.fm. Wat vind jij nou? Want leuk dat de andere liedjes ook meedoen. Maar het gaat natuurlijk om de top 2. Wat is

Nummer 1. En wat is de nummer 2? Is dat zonnetje zakken in de zee? Is dat serio? Of is dat toch zonnebank? Of iets compleet anders? Misschien met hele grote vriendengroepen stemmen. Gewoon allemaal oproepen. WhatsApp groepje oprichten. En jongens, ga allemaal stemmen op radionl.fm. En eens kijken wat jullie voor elkaar krijgen allemaal. Aan de andere kant van de radio. Aan de goede kant van de radio. Dus stemmen, dat kan tot aan volgende week donderdag. Dus radionl.fm. De zomerhit. Laten we het voor eens en altijd eens even duidelijk op papier.

uit Volendam. En uit het noorden van het land, Marco Schuitmaker van Goeds tot Purmerend. Nou, is al vrijdagmiddag rammer, hè? Nou, we zijn al bijna 20 minuten onderweg. Bemoei je alsjeblieft even met de muziek. Is er nog iets wat ik voor je kan draaien? Is er nog wat gemist door de collega's? Is er nog een nieuw liedje uit waarvan wij het bestaan niet weten? Tip ons even.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Hé, hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
2: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
1: En dat werkt goed?
2: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
1: isopaleis.nl.
3: Hey, ken jij restaurant Krelis in Uitgeest?
4: Is dat niet die plek waar ze 15 gerechten hebben onder de 15 euro?
3: Ja, inderdaad. En lekker joh, ze hebben een nieuwe menukaart.
4: Zo.
3: Je kunt er de hele dag bestellen.
4: Handig, alles kan zie ik. Laat lunchen, vroeg dineren.
3: En even borrelen.
4: Laten we naar Uitgeest rijden.
3: Reserveer jij even op krelis.nl.
4: Tuurlijk, ga ik doen.
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
14: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.

Vrijdagmiddag, Radio NL en Django, de allernieuwste. Maar dat heb je net al gehoord. Maar goed, daar zit ik voor. Hey, vanavond bij Ivo gaan de allerlaatste kaartjes eruit. En vanmiddag bij mij ook. En we gaan het even... we willen er niet snel vanaf. Maar het moment van oproepen. En dan wil je ook horen of je het gewonnen hebt. Dus nu even appen Oldenbroek. Dan kun je naar ons feestje compleet uitverkocht. Het Radio NL Mega Piraten Verzijn. Oldenbroek, 4 september. We hebben daar 4 e-tickets voor je liggen. En nu even appen Oldenbroek. Wil je daar naartoe? En 4:15, dat is al heel snel. Dan gaan we eens even

Naar Nuivendaal krijgen we een berichtje van Steven Daniels. En die wil ook iets horen. De Havenzangers. Dan niet voorbij gekomen vandaag, Leur. Nou, hey, luister. Druk op een knopje en dan gaat-ie.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Heb je

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
8: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten die daarmee rondliep in een school. De school ligt in een stad ten noordoosten van Stockholm. Een Zweedse krant schrijft dat er meerdere mensen gewond zijn. Andere scholen in de stad zijn voor de zekerheid allemaal gesloten. Een Spaanse vrouw staat voor de rechter omdat ze in Amsterdam haar huisbaas heeft doodgestoken. Tijdens een gesprek over achterstallige huur pakte ze een mes uit de keuken en stak de huisbaas 13 keer. Ze heeft alles bekend. De vrouw heeft een psychische stoornis en daarom eist justitie naast 4 jaar celstraf ook TBS. Nederlandse militairen moeten langer wachten voor ze hun nieuwe gevechtskleding aan kunnen trekken. Die was besteld bij een Duits bedrijf, maar er zijn problemen bij hun toeleverancier in Tunesië. Daar lag de productie een tijd stil door een stroomstoring. Daardoor krijgt Defensie de gevechtsjassen en gevechtsbroeken pas in het nieuwe jaar. En de rechtszaak die prins Harry had aangespannen tegen een Britse krant gaat hem flink wat geld kosten. Volgens hem en andere bekende Britten had de krant gespioneerd en telefoons gehackt om verhalen te kunnen schrijven. Het Hof zag geen bewijs en vindt dat Harry en de anderen de advocaatkosten van de krant moeten betalen. 11 miljoen euro. Dan het weer van Weer Online. Buien met kans op onweer, maar ook af en toe zon bij 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook dan schijnt de zon er tussendoor en wordt het gemiddeld 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
12: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
11: Nu ook boksprings en bedtextiel.
13: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
14: En maar krabben.
15: Koop nu je antiflooienkuur bij Chomi Pets.
14: Chomi met CH.
13: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
16: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
17: Vrijdag 21 augustus staat de Radio NL Drive-In Show op de grootste in Oranje Feestweek in Katwijk aan de Rijn. Samen zingen, dansen en genieten met de beste Nederlandstalige muziek. Kijk voor meer informatie op oranjeverenigingkatwijk.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
22: 3:04 geworden. De vrijdagmiddag van Radio NL. En dit zijn de files in ons kikkerlandje. Van Noord tot Zuid te komen ze. De A7 Horen richting Zaanstad. Dat is bij afrit Zaandijk. Bergingswerkzaamheden. Was een ongelukje gebeurd. De rechterrijstrook is nog afgesloten. 13 minuten daar. De A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein. 12 minuten. En veruit de langste van Nederland. Kilometer zijn ook de lengte. Kom je tegen op de A50. Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Bijna 50 minuten en 14 kilometer. Snelheidscontroles bij A10 knooppunt Koenplein. Richting Watergraafsmeer, het knooppuntje daar 4.3. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum 103.6.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Stefan Leer!
22: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met een liedje. Dat zeg je eigenlijk nooit. Zal ik een krekel lezen? Gebruik je nooit ergens.
23: Dit is de muziek van Radio NL.
25: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
23: Radio NL.
25: Ja,

Willem Duin en je hoorde de Hollandse nieuwe van deze week, Joey Nicolai. Nou, over een liedje of twee, ik denk één of twee liedjes, dan gaan we eens even rondbellen. Wie op wie krijgt de vier kaarten. Radio NL, Mega Piratenfestijn, Oldenbroek, dat ligt in de buurt van Zwolle. Kampen, zo moet je dat zien. 4 september, compleet uitverkocht en we hebben 4 e-tickets voor je liggen. Wil je dat op vrijdagmiddag nog even vlug meegrijpen, dan app je nu even Oldenbroek.

0: trots op jou. Wesley Bronkhorst, vrijdagmiddag, moet kunnen, langzaam lummel. We gaan even bellen voor de Katen. Compleet uitverkocht feestje van onszelf, Radio NL Mega Piratenfestijn.
1: Ja, met Johan.
0: Johan! Hey, je spreekt met Stefan Leur, Radio NL.
1: Hey, hallo, goedendag. Hey,
0: ik kan jou feliciteren. Gefeliciteerd, ja, man.
1: Dat is helemaal super.
0: Jij krijgt de zeer, maar dan ook zeer gewilde kaarten. Dus we gaan er vier naar je opsturen via de mail. Dus ja, jij gaat genieten van Jan Smit, Jeroen van der Boom, Gerrit Joling, Jannes is erbij, Frank van Etten. Echt meer dan 25 artiesten op één podium. Jij bent er gewoon bij, Johan.
1: Ja, helemaal goud, jongen. Helemaal goud.
0: Zat je de hele week al te aarzelen op deze kaart? Of gewoon vandaag gewoon random even de app sturen?
1: Nee, ik hoorde het net voorbij komen. En ik woon vlakbij. Ik denk, weet je wat? Ik doe een gokje. Ja.
0: En dan heb je zo nog te pakken ook. Heb je goed gedaan,
1: ja, super.
0: Heb je goed gedaan, Johan. Hey, veel meezingen en zuipen daar en vooral genieten.
1: Hey, dat komt goed, hè? Goed weekend alvast, hè, jullie.

Het liedje dat gewoon zo lekker doorkabbelt. Hey, ja, een beetje gek om te zeggen, maar iets na 4:30. Je moet het niet gaan zeppen. Iets na 4:30. Het tweede liedje na 4:30. Dan gaan we een liedje draaien over Mokum. En die is leuk, joh.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalets en staakcaravans.
3: Hey, ken jij restaurant Krelis in Uitgeest?
4: Is dat niet die plek waar ze 15 gerechten hebben onder de 15 euro?
3: Ja, inderdaad. En lekker joh, ze hebben een nieuwe menukaart.
4: Zo.
3: Je kunt er de hele dag bestellen.
4: Handig, alles kan zie ik. Laat lunchen, vroeg dineren.
3: En even borrelen.
4: Laten we naar Uitgeest rijden.
3: Reserveer jij even op krelis.nl.
4: Tuurlijk, ga ik doen.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Voordeligeauto's.nl.
8: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar...
9: voordeligeauto's.nl. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: voordeligeauto's.nl.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
14: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
13: Wat dan?
14: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Oh, mag ik mee?
14: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
15: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
16: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
15: Of toch Cheerio?
16: Oh, Cheerio.
15: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
8: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
17: Radio NL.
18: Weerbericht. Het is exact, maar net ook exact 16:30 geworden, vrijdagmiddag. Nou, vanavond zijn er opklaringen, er kan nog een enkele bui voorkomen. Het weekend is, ja, gek genoeg wel een beetje wisselvallig. Buiig qua karakter, een beetje onweer, maar het is ook droog en zon. En voor morgen geldt nog een code geel voor onweersbuien. Het weekend wordt algemeen wel tof qua temperaturen. Ergens tussen de 20 en de 22 graden. En dan, de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland, wat is er allemaal gebeurd? Goedemiddag.
19: Goedemiddag, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Prins Harry en 6 andere bekende Britten moeten een krant miljoenen betalen. Ze wilden zelf geld zien omdat de krant gespioneerd zou hebben, maar een hoge rechter ziet geen bewijs en nu moeten ze de advocaatkosten van de krant betalen. Een man in Zweden heeft in een school meerdere mensen met een zwaard aangevallen. De politie heeft hem in zijn been geschoten. Andere scholen in de buurt zijn uit voorzorg dicht. En de autoriteit persoonsgegevens heeft de hoogste privacyboete ooit in ons land uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber zou accounts van taxichauffeurs verwijderd hebben zonder ze dat te vertellen. En moet nu ruim 800 miljoen euro boete betalen.
18: Dan even de files van dit ogenblik. De A7 Horen richting Zaan staat 14 minuten. En dat is bij afrit Zaandijk. De A9 Diemen Alkmaar een half uurtje. De A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein 19 minuten. En een half uurtje op de A50 Apeldoorn naar Arnhem. Daar is alles afgesloten door een ongeluk. En het gaat nog een tijdje duren. 11 kilometer sta je daar langzaam rijden en stilstaan verkeer. De snelheidscontroles A10 knooppunt Koenplein richting de Nieuwe Meer. Het knooppuntje daar 29. Knooppuntje ook gewoon. 29.2 de A15 Nijmegen richting Gorkum 103.6. En de A30 Ede richting Barneveld bij Lunteren. Daar staan ze bij 16.3. En op de A59 Zierikzee richting Os 64.5.

letterlijk. Ferry de Lis en Shaquille. Ik sta er verbaasd naar te kijken, omdat dit eigenlijk... Ja, het is een grote hit, maar veel en veel groter kunnen worden. Online gaat hij onwijs goed, maar zomerhitje had er wel ingezeten, hoor.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Kent u Blusstunter al? De goedkoopste brandbeveiliging-expert van Nederland? Altijd binnen 24 uur op locatie. Uw brandveiligheid en onderhoud is ons specialisme en talent. Blusstunter uit Purmerend. Blusstunter.nl.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
7: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staalbodem. Een dunne Italian-bodem. Yeah. Of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Het is nog niet veilig in het natuurgebied bij Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Het blijft daarom voorlopig dicht voor publiek. De brand is uit, maar sommige bomen zijn door het vuur zo verzwakt dat ze kunnen omvallen. Die moeten eerst weg. De beheerders denken dat ze daar een paar weken voor nodig hebben. De autoriteit persoonsgegevens heeft in ons land een recordboete uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber moet ruim €800 miljoen betalen, omdat het accounts had verwijderd van taxichauffeurs met slechte beoordelingen. Dat deed het bedrijf zonder ze dat te vertellen en met automatische systemen. Dat is tegen Europese regels. Het WK voetbal krijgt voor finalist Argentinië een vervelend staartje. De FIFA heeft forse straffen uitgedeeld aan Argentijnse spelers die zich na de verloren finale hadden misdragen. De zwaarste straf is een schorsing van 10 wedstrijden voor Leandro Paredes. Die greep een voetballer van Spanje bij de keel. Prins Harry en 6 andere bekende Britten, onder wie Elton John, moeten ruim €11 miljoen betalen aan een Britse krant. Ze verloren een rechtszaak die ze zelf hadden aangespannen, omdat ze zouden zijn bespioneerd. Ook zouden hun telefoons zijn gehackt, maar het hof zag geen bewijs. Nu moeten ze de proceskosten vergoeden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
18: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
15: Nu ook boksprings en bedtextiel.
19: Hey Chris, ik maak net het laatste blikje hondenvoer op. Bestel jij nu een keertje bij Chomi Pets?
20: Ik?
19: Ja, jij.
20: Wel goed spul trouwens, lees ik net. Graan en glutenvrij en brokken met vers vlees.
19: Ja, onze hond leest geen etiketten, maar wij gelukkig wel.
20: Ik bestel wel bij chomipets.nl.
19: Chomi met CH.
21: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: Jongens, eten!
25: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
29: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
30: Oké. Okay.
29: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
31: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
32: 2:05 geworden, dit zijn de files. Het zijn er ook daadwerkelijk twee. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide, 11 minuten. Iets met een vrachtwagen daar en 6 kilometer ellende. En de A50 ook een file, Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn zelf en afrit Schaarsbergen. Dat staat een half uurtje, is 40 kilometer. De snelheidscontroles A6 Emmeloord richting Oude, 290.0. De A12 Utrecht richting Arnhem, daar staan ze bij 83.1. De A17 Roosendaal richting Dordrecht, 6.6. En de A76, dat is Geleen richting het mooie Aken bij 19.2.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
34: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
33: Radio NL.

Voor Jeroen uit Amsterdam, uit onze hoofdstad, is er maar één zomerhit. Want daar gaat het over natuurlijk. Het is een strijd. Vanaf vandaag is het een strijd losgebarsten. Aanstaande vrijdag doen wij de zomerhit top 6 2026. Maar ja, wat moet er nou op nummer 1 staan? Is dat Zonzie Zak in de Zee of Terio? Nou, Jeroen, maar die heeft daar hoofdletters aan besteed. Best wel veel. Het is en het blijft Terio, zegt hij. Kun je hem ook even draaien? Nee, dat gaan we niet doen. Ja, natuurlijk, man.

0: helemaal uit de tenen gezongen. Mooi, Monique Smit op Radio NL en nog lang niet in huis. Ja, die kaarten, wat betreft de Mega Piratenfestijn, die zijn er een beetje vroeg uitgegaan vandaag. Dat was om 4:15 al, mocht je het gemist hebben. Vanavond bij Ivo Pasveer maak je kans op de allerlaatste 4 e-tickets voor ons compleet uitverkocht feestje Radio NL Mega Piratenfestijn. Onderbroek 4 september. Bij Ivo vanavond smeken 100.000 miljoen appjes sturen. En dat zijn echt de laatste kaarten.
1: Ik liep laatstens langs het strand.

0: ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Brandslangen onderhoud? Yes! Blusstunter is Kiwa gecertificeerd.
1: Check! En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Zondagavond 30 augustus staat de Radio Areel Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
7: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan. Altijd aan.
13: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
14: Radio NL.
15: Weerbericht. Het is 1:06 geworden. Nou, het weer wisselvallig. Vanavond zijn er droge perioden, maar er kunnen ook enkele buien voorkomen. Er is zelfs een code geel nog afgegeven voor onweersbuien. En dat geldt niet in alle provincies, maar meer het leeuwendeel in het midden van Nederland. Nou, het weekend ook onweersbuien. Zaterdag is er ook een code geel afgegeven voor die onweersbuien. En de temperatuur zal ongeveer tussen de 20 en 22 graden zijn. Nou, dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland, wat zal er weer gebeurd zijn? We gaan luisteren. Goedemiddag.
16: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De aardbeving bij het Groningse Zandeweer vanochtend is door veel mensen verschillend beleefd. De burgemeester sprak vanmiddag een aantal bewoners van het dorp. En sommigen hadden er gewoon doorheen geslapen. Anderen zaten met huilende kinderen in de keuken. Het kan nog weken duren voordat er weer bezoekers mogen komen in het natuurgebied in Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Er kunnen nog verzwakte bomen omvallen en die moeten eerst worden weggehaald. En Max Verstappen start morgen vanaf de 6e plek in de sprintrace op het circuit van Zandvoort. George Russell pakte in de kwalificatie pole position voor Lando Norris.
15: En dan even kijken wat er gebeurd is op de wegen. Nou, er staat eigenlijk maar één lange file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden 10 minuten en 10 kilometer ook gewoon. Dan snelheidscontroles A1 Amersfoort richting Apeldoorn 79.4. De A10 knooppunt Nieuwemeer richting knooppunt Koenplein 22.4. En de A15 Nijmegen richting Gorinchem 103.6.

Het is Saskia. Komt uit Leeuwarden. Die vraagt aan Ben Gordijn. Kun je Ben Gordijn even draaien? Nou, volgens mij word ik gewoon keihard dit ootje genomen. Want zoeken. Niet kunnen vinden. Of het is een AI-liedje. Zou natuurlijk kunnen. Hey, ja, bijna 5:15 geworden, joh. Het gaat als een malle op deze vrijdag. Allemachtig, joh. Hit op hit op hit. Zo moet het ook natuurlijk. Nou, en deze zat je ook al om te wachten, hè? Loesu. Ik moest dat ook googelen. Ik denk ook net als jou. Toen een liedje uitkwam, dacht je, hè, waar gaat het over? Maar dit is een topplaatje. De nieuwste van Marco.

Heel veel gitaarmuziek, heel veel vrachtwagenliedjes natuurlijk. Maar ook disco-liedjes heeft hij gemaakt. Ook harde beukmuziek. Hij heeft er nog eentje aan gemaakt met de Beatcrooks. Voordat hij zijn operatie had gedaan, had hij nog even een Beatcrooks heftig liedje ingezongen. Ook over een cross en zo. Waar is dat ding eigenlijk? Waarom draai je dat niet? Maar ja, navraag.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: dingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
2: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
3: Voordeligeauto's.nl.
4: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen. De bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin van 17 had verkracht, heeft een veel lagere straf gekregen dan geëist. 4 in plaats van 9 jaar. Volgens justitie had de man niet alleen het meisje zelf misbruikt, maar liet hij haar ook verkrachten door zijn vrienden. Maar de rechter vindt niet alles bewezen. Niet iedereen uit het Groningse Zandeweer heeft de aardbeving van vanochtend hetzelfde meegemaakt. De burgemeester sprak op een bijeenkomst met een aantal bewoners. Veel mensen waren emotioneel. Ze vragen zich af wanneer het ophoudt. Na de beving hebben tot nu toe bijna 50 mensen schade gemeld. Fusiepartij PRO sluit zich in Europa waarschijnlijk aan bij de Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. Een commissie adviseerde dat al en partijleider Klaver vindt het ook. In het Europees Parlement is PRO nu nog verdeeld over 2 groepen. Ex-PVDA'ers zitten bij de Sociaaldemocraten, oud-GroenLinksers bij de Groenen. En Max Verstappen heeft in eigen huis niet kunnen zorgen voor veel spektakel tijdens de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij reed in de duinen van Zandvoort de 6e tijd. Eerder op de dag klaagde hij al over zijn auto en ook nu kwam het er niet uit. George Russell start morgen van pole position voor Lando Norris. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
9: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
10: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
9: Nu ook boksprings en bedtextiel.
11: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
12: Soudal, de bouwverslimmers.
11: Soudal. De bouwverslimmers.
13: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
14: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
17: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus. Aha verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
17: Boeie.
18: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
17: Lekker hoor.
18: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
17: Zoé.
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Yes. Hamster.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe. 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl.
20: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
22: Bijna 4 minuten over 6 worden. Goedenavond, dit zijn de files. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg 7 minuten. En ook 7 minuten op de A67 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. Politiepostcontrole. Nou ja, moeten we dat nog voorlezen? Vraag ik me af. Nee. Snelheidscontrole is de A7 Groningen naar de Duitse grens, 210,8. En de A15 Nijmegen richting Gorkum, 103,6.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.
24: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
23: Radio NL.

Berger. Zo langzamerhand kruipt hij ook een beetje richting het repertoire van Mart Hoogkamer. Maar het is, bij hem is het nog redelijk poppy. En bij Mart is het inmiddels disco en accordeon en Billy Duns dan. En Donnie, alles kun je verwachten in principe bij Martje. Maar ja, dit is... het is natuurlijk Nederlands, maar het is zo poppy. Het is, ik schrik ervan dat ik het leuk vind. Ja, echt. Ik hou meestal wel van flauwekul muziek en dat soort dingen. Hey, ik heb op de DJ-school geleerd dat je bepaalde liedjes... die moet je gewoon instatten en dan moet je gewoon... nou ja, laten we gewoon even netjes zeggen, je muil houden.

0: so pretty.
1: Vixen.
0: You are so pretty.

En dat was hem voor vandaag, althans mijn aandeel. Lekker veel muziek gedraaid. Dat is voor mij ook wel een keer tof. Maar ja, volgende week gaan we gewoon een Porsche knallen. En die week erop gaan we extra knallen. Want, ja, het mogen het eigenlijk niet zeggen van de directeur. Die vindt dat heel vervelend, maar er komt een nieuwe studio aan. En wij kijken daar rijkhalzen naar uit. Kijk eens even in wat voor klein hokje we moeten opereren momenteel. Dat is ook geen straf, maar als je dan ziet wat eraan komt... dat is wel in groot, is het. Daar hebben we zin in. Dat is mooi. Kunnen we ook in dit programma een keer wat artiesten en bandjes uitnodigen. Is ook mooi natuurlijk. Nou, zometeen heel veel plezier met Pasveer. Hij geeft de laatste kaarten weg, de e-tickets... voor het Radio NL Megapiraten voor zijn feestje. We crossen altijd door het hele land heen. En vanavond gaan de laatste kaarten uit voor Oldenbroek. 4 september. Luister even goed wat Ivo te zeggen heeft. En dan

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
3: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
2: En dat werkt goed?
3: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
2: isopaleis.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
5: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
13: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Toch Cheerio. Oh, Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
14: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
15: Radio NL.
16: Weerbericht. Op de meeste plaatsen is het droog. Morgen kunnen we nog een aantal buien verwachten. Maar zondag is het op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt geregeld en het is 18 tot 21 graden. En na het weekend neemt de wisselvalligheid weer toe. Maar het wordt ook weer een flink stuk warmer. En dan ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. De files die nemen nu snel af. Je staat nog vast op de A58 Breda-Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Centrum Westen kwartier. En de A76 Geleen-Aken tussen Kunnenbergen de grens. 35 minuten voor de politiecontroles. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A6 Emmeloord-Jouden bij 290.0. De A7 Afsluitdijk-Heerenveen bij 108.2. A7 Groningen-Duitse grens 210.8. A12 Arnhem-Utrecht 75.0. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6.6. En de A30 Barneveld naar Ede bij 16.1. Goeie reis.

Hey, ik weet niet of je de Insta van Monique Smit hebt gezien, maar ze is bezig met clipopnames en ze hit daarop op een nieuw duo. Met andere woorden, nieuwe muziek van Monique Smit onderweg en dit keer niet alleen. Heel benieuwd met wie het dan is. Maar goed, wie weet kan jij het geheim ontrafelen op de Insta van Monique Smit. Haar nieuwste hoor je zojuist bij Radio NL. Diep naar huis, dit is de avondshow en Marco Borsato.

of zangeres brengt je allereerste liedje uit. En vervolgens sta je al op het allergrootste podium mogelijk. Die van de Radio NL Zomertour. Het overkwam deze vrouw dit jaar met dit liedje. Lara Mila en Had ik je maar nooit gezoend. En hiermee stond ze ook op de Radio NL Zomertour in Assen.

0: N-O, Laila, in de avondshow van Radio NL. Het is vrijdag en je weet wat we hier op vrijdagavond altijd doen. Dan bouwen we hier het grootste feestcafé van Nederland in Geen Regels Vrijdag. Zometeen bepaal jij 2 uur lang de playlist. Althans, als je dat wil, je kunt ook gewoon lekker meeluisteren natuurlijk naar alle gezellige liedjes die we gaan draaien. Maar als je inbreng wilt uitoefenen, als je invloed wil uitoefenen, dan open je nu de Radio NL-app en stuur je een berichtje met jouw favoriete weekendliedje. Want daar kunnen we dan zometeen je weekend mee gaan openen in Geen Regels Vrijdag. 2 uur lang de playlist bepaald via de Radio NL app. Dus stuur wat in en hoor je favoriete weekendliedje zometeen terug op Radio NL. Dit is de nieuwe Tino Martin.
1: Hey Tino!

0: weer die klote muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.

0: 295 euro. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.

0: Wat? 75 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter. Of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De NS heeft vandaag weer veel racefans naar Zandvoort gebracht. Het waren er met 50.000 veel meer dan vorig jaar. Toen namen 33.000 mensen de Max Express op de eerste dag van het Grand Prix weekend. Verstappen kon trouwens niet veel laten zien vandaag. Er werd maar zesde in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Een man uit het Zeeuwse Breskens is veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij zijn vriendin had verkracht. Aan het begin van hun relatie was ze 17. Het meisje zegt dat de man haar ook liet misbruiken door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. In Zwolle zijn twee nepagenten opgepakt, waarvan er eentje erg jong was. 14 jaar, meldt RTV Oost. Samen met een man van 27 wist hij bij mensen geld en sieraden mee te nemen. Omdat ze waren gefilmd, kon de politie de twee oppakken. Ze zitten vast en de slachtoffers hebben hun spullen weer terug. Er is meer bekend over de aanval met een zwaard vanmiddag op een school in Zweden, in een stad ten noordwesten van Stockholm. De dader zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde met het zwaard zeker 3 scholieren en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. Wat de jongen bezielde is nog een raadsel. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14, morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
11: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
12: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
13: Voordeligeauto's.nl.
14: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
13: voordeligeauto's.nl.
15: Nu bij Velderhof, 650 euro inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
13: Voordeligeauto's.nl.
18: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
19: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Goeie!
13: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. 1 file in Nederland. Laat het Max Verstappen maar niet horen. Want je staat vast op de weg richting Zandvoort. De N200 tussen Overveen en Zandvoort. Momenteel 8 minuten vertraging. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A2 Eindhoven-Maastricht 245.0. A6 Joure-Emmeloord 295.2. De A7 Heerenveen-Groningen 168.2. A12 Utrecht-Arnhem 83.1. De A28 Zwolle-Amersfoort 59.6. En de A58 Vlissingen Bergen op Zoom bij 161.5. Goeie reis.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Ivo Pasveer! Oké, en vanaf nu bepaal jij de playlist op Radio NL. Wat wil je horen? Stuur het in via de app.
6: Dit is de muziek van Radio NL.
20: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
6: Radio NL. Ja,

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Oh, een lekker weekend voor een boeg met de Dutch Grand Prix. Dus laten we dat weekend maar snel gaan openen.
3: Het is weekend.
2: Nou, dat zeg ik.
3: Het is weekend.
2: Och, eindelijk.

0: hoe wil jij dat weekend gaan openen? Open de radio en de app. Nou, dat is sowieso een goede manier om het weekend te openen. Ga naar berichten toe en stuur eventjes een berichtje met jouw favoriete weekendliedje. Is dat misschien het anthem van je vakantie geweest? Wil je misschien een liedje horen voor Max dit weekend tijdens de Dutch Grand Prix? Of wil je gewoon een lekker liedje terwijl je met je vrienden aan een pilsje zit? Kom maar door in de radio en de app, want tot 9 uur bepaal jij de playlist. Hey, Driekus uit Enschede, goedenavond.
1: Goedenavond, jongeman.
0: Jij luistert al jaren naar Radio NL, maar je bent nog nooit in de uitzending geweest.
1: Nee, dat klopt.
0: Nou, dan gaan we dan nu veranderingen brengen en we gaan ook nog een keer je favoriete liedje draaien.
1: Ik heb de plankenkoorts.
0: Je hebt de plankenkoorts. Dat moet je niet hebben natuurlijk als je op de radio wil. Laten we het dan gewoon lekker kort houden. Wat wil je horen vanavond, Driekus?
1: Nou, ik heb eerst één versie, die heb je waarschijnlijk wel doorgekregen, maar ik heb nu een andere.
0: En
1: dat is beter als een roze voor mama.
0: Het is moeilijk om bescheiden te blijven, had ik begrepen, toch, Driekus?
1: Ja, die, maar mag ik veranderen eenmaal?
0: Ik heb het is moeilijk bescheiden te blijven en sowieso ingezet voor je, Driekus. Fijne avond, hè?
1: Dankjewel, vriend.
0: En deze is voor Fred uit Berkel en Roderijs, Goede Doel en België.

Leuk dit. Ja, ja. Het is moeilijk bescheiden te blijven. John de Bever, aangevraagd door Driekus uit Enschede. Dankjewel. En dat kun jij ook doen, hè. Wat wil jij horen? Stuur het in via de gratis Radio NL app. Filip uit Raamsdonk 4 bijvoorbeeld. Goedenavond. Zou je thuis hier op het plein van Jesse Prins kunnen draaien? Ik zet hem erbij voor je. Ook een appje van Marco Jacobs uit Beneden Leeuwen. Goedenavond. Draai maar.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Ga je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
4: Wij zijn de mannen.
3: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
5: Heb je trek?

0: toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten? Toch Cheerio. Oh, Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL.
5: Altijd aan.
4: Altijd aan.
6: Al mijn hele leven.

0: Oeh, een liedje van Gradus, Dijkman uit Wapenveld. Ivo graag deurdonderen van normaal, speciaal voor Max Verstappen. Hij heeft namelijk maar één optie dit weekend. Deurdonderen, groetjes van Gradus uit Wapenveld. Ja, dit weekend gaat het gebeuren, hè? De Dutch Grand Prix in Zandvoort voor de allerlaatste keer. En het nieuws dat Max Verstappen weer heeft bijgetekend bij het team Red Bull. Ja, ik ben heel benieuwd hoe hij het er dit weekend vanaf gaat brengen. Stiekem toch wel hopen op een nummer 1 plekje. Hè? Dat zou wel een mooie afsluiter zijn van het tijdperk Zandvoort voor de Formule 1. Goed, tijd voor andere zaken. Jouw favoriete liedjes, je kunt ze aanvragen in de gratis Radio NL app. En dat kun je vooral doen als je een lekker weekendliedje in gedachten hebt. Zo zie ik hier Jesper uit Sint-Niek binnenkomen. Verwacht een kleine Tinto Nevarado vanavond. Groet uit de melkput. Ik zet hem erbij. Deze week de Hollands Nieuwe van Joey Nicolai. En eerst gaan we naar Sharina uit Gerkesklooster. Sharina, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Lekker aan het genieten in de overkapping van het weekend.
1: Ja, dat klopt.
0: En hoe doe je dat?
1: Ja, gewoon met een graadje fris en lekker buiten genieten.
0: En dan lekker genieten van het toch wel een beetje acceptabele weer vandaag, toch?
1: Ja, het is vandaag nog wel te doen.
0: Ja. Hé, Sharina, jij vraagt een liedje aan en daar ben je eigenlijk al de hele week mee bezig om dit op de radio te krijgen. Waarom?
1: Ja, nou, wij hebben sinds 9 weken nu een kleine dochter. En ja, dat dit liedje komt steeds in mij op dat ik die graag wil horen.
0: Ja, en ik weet niet, kijk, ik heb nog geen kinderen. Ik kan het me heel moeilijk voorstellen. Maar als er een kind is, dan heb je bepaalde gevoelens bij, bepaalde gedachten. En daar past ook muziek bij, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat wil je horen, Sharina?
1: Henk Westbroek met Zelfs Je Naam Is Mooi.
0: Dankjewel, goed weekend.
1: Dankjewel, hetzelfde.

0: Tinte, De Verano, Joey Nicolai, deze week Hollandse Nieuwe. En ook aangevraagd in G-Regels vrijdag door Jesper uit Sint-Niek, die momenteel in de melkput zit. Hè? Ja, je zou het bijna vergeten. Maar ook op vrijdagavond zijn mensen gewoon keihard aan het werk. En dat is niet alleen in Sint-Niek, maar ook in het prachtige Arnhem op de Korenmarkt. Dat is die plek waar alle cafés zijn in Arnhem. En daar zit momenteel ook Melissa. Melissa, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is er gaande op de Korenmarkt?
1: Nou, ik zit hier bij mijn zus en haar personeel en die zitten pauze te houden. En ik zou graag voor hun een liedje willen aanvragen, zodat ze nog een beetje goed door kunnen komen.
0: Wat doet jouw zus?
1: Zij is pleinhoofd op de Korenmarkt van een paar cafés en barren.
0: Wauw, pleinhoofd. Dat klinkt ook wel als een droombaan, heel eerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En dan delegeert ze jou om eventjes een nummertje aan te vragen bij ons.
1: Ja, ik luister graag Radio NL. En ik weet toevallig dat er bij haar op het terras een personeelslid zit genaamd Tycho, die ook graag naar Radio NL luistert.
0: Oké. Okay.
1: En die vroeg aan mij of dat ik misschien een nummertje kon aanvragen. Nou, dat kan ik best voor jou regelen.
0: En waarom deze?
1: Goed, het is een fijn Nederlands nummer. En lekkere meezingertjes vooral.
0: Oké. Okay. Toch wel stiekem benieuwd, hè? Op de Korenmarkt zijn volgens mij heel veel feestcafés. Is dit dan ook een liedje dat er vanavond meerdere malen uit de speakers gaat schallen?
1: Ik denk op de plek waar de jongen werkzaam is wel.
0: Dit is dan alvast even de generale repetitie, zullen we maar zeggen.
1: Ja, zeker. Nou, kunnen ze wat oefenen.
0: Wat wil je horen?
1: Anita met 765348.
0: Fijne avond.
1: Doei.

0: tegenwoordig weer helemaal hot, hè?
1: Jij mag gaan draaien dag en nacht.
0: Anita Berends. En 765348. Dat was het. Hey, het is vrijdagavond. Je luistert Radio NL met geen regels vrijdag tot 9 uur. Maar zeker niet onbelangrijk. Jouw allerlaatste mogelijkheid vanavond om kaarten te krijgen voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn in Oldenbroek. En hoe? Dat hoor je zo meteen.
2: Grote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
5: Heerlijk!
3: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op ProStop.nl.
6: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
9: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
10: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van Voodoo.
10: Aldi.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar €1,95.
11: Fans van Voodoo.
10: Aldi.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
3: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn 6-daagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Weer een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Dit keer voor het oppakken van activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ze zeggen te zijn gemarteld. Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het WK hockey. Ze hebben de halve finale bereikt. In de tweede ronde waren ze met 2-0 te sterk voor India. Jibby Jansen en Frederike Matla scoorden allebei uit een strafcorner. Dit weekend speelt Oranje nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerst in de pool. En Max Verstappen kon niet voor spektakel zorgen op het circuit van Zandvoort vandaag. De auto had te weinig grip om te kunnen concurreren, zei Max na de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij werd maar zesde. En in de training zagen tienduizenden racefans ook niet de Verstappen waarop ze hoopten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
22: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
25: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement roodhitblauw.nl.
26: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
27: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
28: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Het is alweer rustig op de weg. Je kunt overal goed doorrijden. Wel flitsers gemeld op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 11.0. De A7 Groningen-Duitse grens 210.8. A12 Arnhem-Utrecht 75.0. En de A32 Heerenveen-Meppel bij 33.5. Goeie reis.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Eva Pasveer! En wat wil jij horen om het weekend te beginnen? Stuur het in via de Radio NL app voor Geen Regels Vrijdag.
29: Dit is de muziek van Radio NL.
30: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
29: Radio NL.
31: Ja, zij.

0: hebben de Radio NL app. En als je hem nog niet hebt, gewoon gratis te downloaden. Hè? In de App Store en in de Play Store. En stuur een berichtje. Wie weet hoor je zo meteen je favoriete liedje voorbij komen. Amber uit Hattem, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je hebt een druk weekend voor de boeg, Amber. Vertel.
1: Ja, inderdaad. Lekker naar de Formule 1 geweest vandaag. En zaterdag en zondag ook nog.
0: Oh, jij gaat voor de full package.
1: Ja, voor dat hele pakket inderdaad.
0: Toch even benieuwd, hè? Vandaag de vrije training. Hoe was het?
1: Ja, goed. Ja, voor Verstappen wat minder. Maar was wel leuk om lekker te zijn.
0: Oké, moeten we wel een beetje vertrouwen hebben in Max aankomende zondag?
1: Nou, ik ben er bang voor, maar we gaan ervoor.
0: Laten we de moed erin houden. Dat is misschien de positieve boodschap. Toch? Hey, wat wil je horen, Amber, in Geen Regels Vrijdag?
1: Nou, eigenlijk er hangt iets in de lucht van Corrie Konings.
0: Oh, dat is een klassiekertje inmiddels. Een evergreen.
1: Ja, een echte tophit.
0: Dank voor het aanvragen en veel plezier dit weekend.
1: Ja, dankjewel.
0: Eerst nog even voor André Hazes.

vrijdagavond is geen regels. Vrijdag bij Radio Morel met Samuel Welten en Echte Liefde is te koop. En verder in de line-up vanavond Christian uit Duitsland. Die wil graag Ben R met een beetje gek. Die komt er zo direct aan. En eerst voor Gabrielle uit IJsselmuiden. Zouden jullie Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld kunnen draaien? Ik wil dat liedje horen omdat ik mijn vader in het zonnetje wil zetten. En omdat ik bijna jarig ben op 22 september. Het duurt nog wel lang, maar het gaat de laatste tijd veel te snel allemaal. Och, herkenbaar, herkenbaar. Nou, Zwoele Zomernachten, die is voor jullie, jongens.

0: Christian uit Duitsland. Ben er en een beetje gek in Geen Regels Vrijdag. Oké, let even goed op. Radio NL Mega Piratenfestijn, 4 september in Oldebroek. Uitverkocht. Maar ik heb nog kaarten. En dit zijn echt de allerlaatste kaarten die we weggeven. Ze kunnen voor jou zijn. Dus wil je per se richting het Radio NL Mega Piratenfestijn gaan, dan is dit het moment om te gaan appen. Oldebroek, de plaats waar het Radio NL Mega Piratenfestijn is. Dat stuur je nu in de Radio NL-app. Doe dat zoveel en zo vaak mogelijk. Wie weet spreek ik jou binnen nu en een kwartiertje ongeveer. En win jij de allerlaatste 4 kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. Oldebroek, stuur je nu in de Radio NL-app. Succes! Deze is voor Dana uit Klaasina Veen, Dave Dekker.
1: Op het balkon.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Voordelige auto's.nl.
3: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
2: voordeligeauto's.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou. Voordeligeauto's.nl.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
9: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
8: Wat dan?
9: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Oh, mag ik mee?
9: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders grijp je mis.
14: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten... Toch Cheerio. Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: René Korst, Stef Enkel en liever te dik in de kist bij Radio NL. Nou, het is spannend. Ik weet het. De app die overstroomt momenteel. Heel veel mensen die nog de allerlaatste kans willen maken op kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. De allerlaatste vier kaarten die liggen hier op je te wachten in de Radio NL studio. Dus heb je Oldenbroek geappt in de Radio NL app zoveel en zo vaak mogelijk? Hou dan je telefoon in de gaten. En ga uit je dak zodra die overgaat, zou ik zeggen. Spannend, spannend. Wie gaat het worden? Wie gaat het worden? Wordt dit voicemail? Oh, ik hoop het niet, ik hoop het niet, ik hoop het niet.
1: Met Brit.
0: Hallo, met wie?
1: Met Brit.
0: Hi Brit, met Ivo van Radio NL.
1: Hallo.
0: Hallo. Brit, waar kom je vandaan?
1: Elburg.
0: Elburg, het mooie Elburg. En heb je Elburg. Een flauw vermoeden waarvoor ik bel?
1: Ik denk voor de MPS-kaartje.
0: Hoe graag wil je daar naartoe, Brit?
1: Te graag.
0: En met wie ga je daar naartoe als je kaartjes zou winnen?
1: Met mijn vriend.
0: Met je vriend, met je vriend. Hé, Brit, ik heb de laatste kaarten net weggegeven. Aan jou, gefeliciteerd! Brit! Het is stil aan de overkant, te stil. Brit, ben je er nog? Oh nee, de telefoon is weggevallen. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Laten we snel kijken of we Brit nog even aan de telefoon kunnen krijgen. Want ja, Brit uit Elburg, die is de rechtmatige winnaar van de allerlaatste vier kaarten voor het Radio NL Mega Piratenfestijn. Ja, Brit, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij ging zo uit je dak dat je op ophangen drukte.
1: Ja, en daar ging iets mis.
0: Brit, besef je eventjes, jij wint de allerlaatste vier kaarten voor het uitverkochte Radio NL Mega Piratenfestijn. Hoe blij ben je ermee?
1: Oh, dat ben ik heel blij mee.
0: Ik wens je ontzettend veel plezier op 4 september. En laat je even weten hoe het geweest is?
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Afgesproken. En deze man is erbij trouwens.

0: En jij bent zo...
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur, zo direct het laatste rondje. En uiteraard ligt hij in jouw handen. Maar we zijn wel op zoek naar een specifiek liedje. Dus ik vraag je om even mee te denken. Het moet eventjes zo'n weekendliedje zijn. Een liedje waarmee je echt het weekend kan openen... zonder achterom te kijken naar de afgelopen week. En gewoon vooruit richting 2 heerlijke dagen vrij. Heb je een suggestie die binnen dit profiel past? Stuur dan nu door in de Radio NL-app en bepaal zo direct het laatste rondje.

0: Twente, Busy en Ivinnitsen. We zijn er voor alle mensen die dit weekend afreizen richting Biddinghuizen voor Lowlands. Of natuurlijk richting Zandvoort, waar ook een groot feestje gevierd gaat worden tijdens de Dutch Grand Prix. Heel veel plezier dit weekend.
1: Het laatste rondje.
0: En over het weekend gesproken, even een echte weekendhit als laatste rondje. Die wordt onder andere doorgestuurd door Chris Zweekhorst uit Wenum Wiesel. Het laatste rondje, Django Wachter, met Het is weer weekend.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Zondagavond 30 augustus staat de Radio Wareel Drive-In Show op de Gildefeesten in Soest. Met optredens van Senna, Danny de Munk, John West en Robert van Hemert. Check gildefeesten.nl. Mede mogelijk gemaakt door Lucassen Entertainment.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. Forum voor Democratie moet €66.000 terugbetalen aan de gemeente Amsterdam, meldt de Telegraaf. Ze hadden het geld gekregen om de lokale fractie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kauwen. En volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. In Frankrijk worden 100.000 onveilige condooms teruggeroepen, maar zo'n waarschuwing komt er niet in ons land. De inspectie zegt dat het gaat om een Frans onderzoek dat hier geen gevolgen heeft. De condooms die worden teruggeroepen kunnen scheuren of er kunnen gaatjes in zitten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien. En dat was het ANP-nieuws.
15: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
16: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
17: Nu ook boksprings en bedtextiel.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl. Je verdient het.
19: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
21: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
22: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
23: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Is de muziek van Radio NL.
24: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
11: Radio NL. Ja,

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, proef jij even.
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Voordeligeauto's.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
10: Hit it!

0: Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Martijn Richters. De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Hij werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandeweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge rechter goed nieuws voor president Trump. Die mag voorlopig doorgaan met de bouw van een enorme balzaal bij het Witte Huis. Totdat er een definitief oordeel is. Eerder zeiden 2 lagere rechters nog dat de bouw moet worden gestopt. Omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen is blij dat ze nu al zeker zijn van de halve finale van het WK. Oranje won vanavond met 2-0 van India, maar dat had volgens hem ook een hogere uitslag kunnen zijn. Zondag spelen ze nog tegen China, maar die wedstrijd doet er niet zoveel meer toe. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland droog, maar aan zee kunnen weer stevige buien ontstaan. Het is een graadje of 13. Morgen verspreid over het land opnieuw buien, afgewisseld met zon en het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
6: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
5: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Is de muziek van Radio NL.
11: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.
12: Ja, zij

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Voordelige auto's.nl.
3: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
2: voordeligeauto's.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Voordeligeauto's.nl.
5: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: al €125.
1: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten. Of toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026. Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen... en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit... die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen... maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen... terugbetalen, dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Elle van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
7: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
2: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Voordeligeauto's.nl.
22: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5.000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
21: voordeligeauto's.nl.
23: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
24: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
21: Voordeligeauto's.nl.
25: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Dit is de muziek van Radio NL.
26: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
16: Radio NL.
27: Ja,

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan

of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,49.

0: heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, pof jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten. Of toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo. Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Met

0: maximaal 125 euro.
1: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Ippe. Op verschillende plaatsen in het land zijn er protestacties aan de gang van de Dolomina's. Ze eisen dat de nacht veilig wordt voor iedereen en dat doen ze een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. In steden als Amsterdam, Den Bosch en Zutphen zijn fietsoptochten met lichtjes, fietsbelletjes en zang. In Oorschot doet de politie onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar wil verder niet zeggen hoe ze daarbij komen. Wel houden ze rekening met verschillende scenario's. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen opgepakt. De Surinaamse politie denkt dat de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is vermoord. Er is een uitgebrande auto teruggevonden bij een moeras en die lijkt van hem te zijn, schrijft de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. Wel zijn er al 3 verdachten opgepakt en naar een vierde wordt nog gezocht. En het aantal slachtoffers van een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne blijft oplopen. Volgens lokale media zijn er inmiddels 15 doden en ruim 130 gewonden geteld, onder wie tientallen kinderen. Volgens president Zelensky was er kort na de eerste Russische aanvallen een tweede aanvalsgolf om hulpverleners te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust opnieuw stevige buien met kans op onweer. Verder in het land is het droog en het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag opnieuw afwisseling tussen buien en zon met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
8: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
9: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
3: Dit is de muziek van Radio NL.
10: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
3: Radio NL. Ja.

is Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Ippe. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet-natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht. En een derby tussen 2 Duitse voetbalclubs is totaal ontspoord. Na 90 minuten was er een opstootje op het veld. Fans van beide ploegen gingen daarna met spullen gooien, waaronder vuurwerk. Ook bestormden ze het veld. Spelers en stafleden sloegen op de vlucht. De politie heeft hard moeten ingrijpen om de ontspoorde fans te kalmeren. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe buien vannacht en vooral aan de kust kans op onweer. Het is tussen de 12 en 15 graden. De dag begint met regen, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
2: Radio NL.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
10: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL. Ja.

huis. Er kwam toch niks dan rotzooi van, toen bleef er mij niet veel meer over. Ik heb al de bruggen en de steden achter mij verbrand.

0: hoort het. Radio NL is altijd aan.
1: Altijd aan.
2: Geef mij maar de schuld van alles wat je wilt. En daarna dan een nacht om het goed te maken.
3: Ze zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik wil.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Ippe. Er is een groot politieonderzoek bezig na de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. Er is nog weinig bekend, alleen dat de politie denkt dat er iets niet klopt. Ze houden daarom alle scenario's open. Het is niet bekend of het slachtoffer man of vrouw is en wanneer diegene werd gevonden. Voor de derde keer in ruim een jaar tijd was er brand in een geluidswal langs de A10 West bij Amsterdam. De brandweer kon het snel blussen. Achter de geluidswal is volgens stadszender AT5 een gasfles gevonden. Of die ook iets met de brand te maken heeft, wordt nog onderzocht. De Vlaardingse DJ Looney Tunes is van de line-up van Hardstyle Festival Decibel gehaald. Hij had niet vermeld dat hij vandaag optreedt in Moskou, waarna de organisator zijn optreden aankomend weekend heeft gecanceld. Volgens het AD is de DJ de eerste grote Nederlandse artiest die sinds de invasie in Oekraïne optreedt in Rusland. En er mag toch weer gebouwd worden aan de nieuwe balzaal van het Witte Huis. Een opsteker voor Trump. Eerder had de rechter dat stilgelegd, want er is geen akkoord van het congres voor. Maar de balzaal wordt volgens Trump ook een militair complex. Vanwege de veiligheid mag de bouw toch doorgaan, vindt de allerhoogste rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is rond de 13 graden en vooral in de kustgebieden regent het en is er kans op onweer. In de ochtend nog veel buien. Die nemen in de loop van de dag vanuit het westen af. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
9: Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element.
1: Radio NL.
10: Ja, zij